0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt en dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend, hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
0: Marcel de Vries.
2: Nou, schralend troost dat er heel veel wedstrijden gelijk spel hebben gehad. Daar zijn we niet de enige in dan, hè. Goedemorgen, jongens. Dinsdagochtend, 6:02. We gaan beginnen met de ochtendshow. Ik heb Nick en Simon voor je met Rosanne.

0: Sterre en El. Goedemorgen, we gaan weer eens even peilen.
1: Hard of zacht?
0: Wat mag het worden? Een beetje zacht of lekker keihard? Laat het weten in een tekstberichtje met het woord hard of zacht. Als je voor zacht kiest, dan kies je vanochtend voor de Cats. Love is a golden ring. Mooi hè, Cats, prachtige stemmen. En dan heb ik nog een harde, dat is vanochtend een liedje van Normaal. En dat is deze.

0: Rock op Rock.
1: Nou, die kunnen we maar beter op hebben. Laat het weten in een tekst of een audio-appje. Mag natuurlijk ook altijd. Maar een tekstberichtje is het makkelijkst. Dan kunnen we het snel even lezen. En dan kunnen we al die appjes bij elkaar opvegen. En dan horen we zo meteen wat het gaat worden. Hard of zacht, stuur je in. Paaltje, goedemorgen.
2: Hey, Clippy. Ja, een hele bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, Tinia Schoonheid. Yo! Dinsdag. En we mogen weer lekker naar het golfbandje. Gisteren de greentjes gefertiguteerd. En vandaag gaan we ze weer maaien. En een beetje lekker koffie drinken. Want ik heb een date.
0: Oh.
2: Ik heb een date in het clubhuis. Ja, dat gaat goed komen. Hé, hey Marcel, voor die Deutsche Dinsdag. Eentje hele mooie van Freddy Breck. Zo'n oude klappert. En het is hier 12 graadjes boven de snorkel. De oranje koperen ploert, die komt al omhoog. Dus het wordt weer moutig. We gaan de slechte kant weer op, zeg ik.
0: Nee.
2: Hé, hey, clubje, geniet van het weer. Doe het nog een keer. Titom afknijpen.
1: En droog zwaaien.
3: Want als de verdag is
1: toch lekker, man. Beetje mooi weer, hè?
3: En je

0: Laten we nog snel even weten wat je wil, hè, zometeen. Wil je een zacht liedje? Wil je de Cats met Love is a Golden Ring? Of wil je hard, normaal en de klok op rock? Nou, we hebben de klok op 6 uur en 10 minuten staan. Goedemorgen, Tinia.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen vanuit Hilversum.
1: Ja.
0: Ja, een keer op dinsdag vanuit Dokkum. Ik dacht namelijk gisteren, ja, ik ben gekke Gerritje. Ik kom hier op maandag met 3,5 uur slaap naar Hilversum. Blijf ik in plaats van maandag, blijf lekker dinsdag thuis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, kan ook.
0: Ja, kan ook.
1: Liefst had ik je toch wel gezellig gevonden. Nee, ik snap het helemaal.
0: Ja, dit is...
1: Ik vond je gisteren wel respect dat je met zo weinig slaap dan toch nog iedereen
0: ja,
1: kwam.
0: Ja, nou ja, dankjewel. No credits or no credits. Maar ik dacht wel, ja, ik moet wel 2 keer nog in de week naar huis... Of tenminste thuis radio maken, omdat de benzine zo duur is. Maar ik heb wel goede hoop dat de benzine weer goedkoper gaat worden.
1: Nou ja, ik las gisteren het nieuws dat je er gisteren nog even mee moet wachten. Met tanken. En dat het vandaag waarschijnlijk weer de goede kant op gaat.
0: Nou, vanwege de deal die gesloten is.
1: Vanwege het vredesakkoord.
0: Vredesakkoord. Maar ja, het moet ook allemaal nog, weet je wel. Het is allemaal wel getekend en wel digitale ondertekening, hoorde ik net in het nieuws. En dan later komen de details naar buiten. En ik denk als die details naar buiten komen... en daar staat echt in dat die straat van Hormuz weer open gaat... dat die tankers daar weer langs kunnen... ja, dan zal het... dan moet, kan bijna niet anders dan dat de benzine weer goedkoper gaat worden.
1: Inderdaad.
0: Lijkt mij.
1: Dus ja, even spannend. Even afwachten.
0: Nou, laten we het hopen. Ja, het zou voor iedereen portemonnee beter zijn.
1: Ja.
0: Hè? Zo is het ook. Voor de rest goed?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Veel gelijke standen, hè, op de WK. Niet normaal, zeg.
1: Ja, ik heb nu toch wel spijt dat ik geen scorritootje heb ingevuld.
0: Ik weet niet of veel mensen het goed hebben, maar 0-0, 1-1, 2-2. Het is heel veel gelijke potjes.
1: Ik weet dat jij een beetje zat te pushen dat ik dat moest invullen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik vooral, nou ja, dan zal ik vooral veel gelijke standen en zo. Misschien 1-1,
0: 1-0. Oh, dan had je heel hoog gestaan, ja.
1: Ja. Dus daar zat ik eigenlijk wel aan te denken om dat dan te doen.
0: En we hadden zo'n bedrijfspoeletje, maar jij doet niet mee en ik doe ook niet mee. Nee.
1: Oh, jij uiteindelijk ook niet. Ik dacht dat jij nog wat ingevuld.
0: Nee joh, ik was weer te laat natuurlijk.
1: Oh ja, verrassend. Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik zat die donderdagavond, vorige week donderdag, zat ik op de bank. Ik zat klaar voor de opening. Ik denk, nou even kijken hoe Shakira erbij staat. En ik dacht, oh shit, ik zou die lijst nog invullen.
1: Mm.
0: Ja, te laat. Zo speet.
1: Jammer.
0: Helaas, pindakaas.
1: Ja, maar de bammer.
0: Niet anders. Nou, ik hoop dat mensen die wel hebben gedaan, dat die lekker goed staan. Het is nog maar het begin, jongens. De eerste dagen zijn nog maar om. Vakantieaanbiedingen die blijken vaak duurder uit te vallen dan de prijs waarmee wordt geadverteerd. Uit onderzoek van de Telegraaf blijkt dat dit bij meer dan 30% van de bekeken reizen gebeurt. Volgens deskundigen moeten aanbiedingen duidelijk en niet misleidend zijn, terwijl consumentenorganisaties hier al langer kritiek op hebben. Zou je zeggen dat ik gisteren nog heel lang heb ik in de vakantieaanbiedingen gezeten gisteravond?
1: Heb jij uiteindelijk al wat geboekt?
0: Nee, ik heb nog niet geboekt.
1: Oh.
0: Nee, ik heb nog eventjes van me afgezet.
1: Maar ja, daar heb je jezelf wel echt weer enorm weer mee te pakken gehad, hè? Want ja, als je nu één... Eigenlijk moet je het zo doen, de vakantieboeken moet je eigenlijk meteen doen.
0: Ja, nee, maar de prijs was al veranderd.
1: Oh, was je alweer veranderd?
0: Ja, het was alweer veranderd. Het was veel hoger dan gisterochtend toen jij keek,
1: hoe
0: zeg maar.
1: Is het mogelijk?
0: Ja, maar ik heb wel even gegoogeld en het schijnt dat op dinsdagen... schijnen de aanbiedingen het beste te zijn. Want op maandag dan introduceren de grote jongens hun prijzen. Weer, want dat wordt die vliegtickets worden constant wordt het veranderd. En dan op dinsdag gaan de prijsaanbieders die gaan daarop concurreren. En die gaan hun prijzen dan allemaal aanpassen. Dus vandaag, dinsdag... worden die prijzen allemaal weer aangepast.
1: Oké.
0: Ja, heb ik gegoogeld.
1: Nou ja, dan ben ik benieuwd. Maar gisteren was op zich wel, toen wij keken stond, was wel een goede deal.
0: Ja, was een goede deal. Maar later was er echt de 100 euro pp was er mee op.
1: Maar bizar dat ik dat dan heb opgezocht, hè, op mijn laptop.
0: Ja.
1: En dan vervolgens jij thuis gaat kijken en het alsnog wordt aangepast.
0: Ja.
1: Bizar.
0: Ja, dat heeft dan waarschijnlijk daar niks mee te maken, denk ik.
1: Nou ja, of ze hebben gewoon dacht van, nou, 's ochtends vroeg gooien we er even een paar honderd euro af en 's avonds...
0: Dat kan, maar het schijnt dat tijden op de dag maakt niet uit, zeggen ze. Nee.
1: Nou, bijzonder.
0: Dat zegt Google. Maar ja, goed, Google. Irene Wüst wordt de chef de mission van Team NL tijdens de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De oud-schaatskampioene neemt daarmee het stokje over van Pieter van Hogewand. Als de samenwerking goed bevalt, dan krijgt Wüst mogelijk ook die rol tijdens de winterspelen van 2030. Ik denk dat zij een hele goeie is.
1: Dat denk ik ook. Ja, absoluut.
0: Onwijs leuk mens is dat, Irene Wüst. Ik denk dat zij echt wel een verbinder zal zijn.
1: En ook echt gewoon een sportvrouw waar je u tegen zegt.
0: Nou, waar je zwaar respect voor moet hebben.
1: Ja.
0: Allemachtig wat die bereikt heeft.
1: Zo.
0: Ja, eens. Vandaag dan hebben we zon en wolken. In het oosten hebben we vanochtend nog kans op een bui. Vanmiddag is er meer zon, droog weer. Temperatuur tussen de 19 en 25 graden. Kijk eens aan, jongens. Wordt lekker. Het is vandaag dinsdag. En ik dacht, het is ook vandaag Der Deutsche Dienstag. Dus laat ik maar eens even goed beginnen.

0: uiteraard. En met onze Tinia natuurlijk, tot 10 uur.
1: De dag begint echt vroeg, maar wel heel goed.
0: Zo is het.
2: Der Deutsche Dienstag.
3: Der Deutsche Dienstag.

0: peilen eventjes.
1: Op. Zacht.
0: Wil je een zachte, dan kies je vanochtend voor The Cats. En Love is a Golden Ring, of ga je voor hard? Klok op rok. Van normaal is de harde. Laat het weten in een tekstberichtje. Hard of zacht mag je even insturen. Eén van de beide woorden. Daar gaan we zo even op terugkomen welke het moet gaan worden. Raymond.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia. Maak er weer een mooie uitzending van en draai de platen maar weer mooi grijs.
0: Nou, dag Jok. Gaan we doen, Raymond. Dankjewel, man. Jij ook een mooie dag vandaag. Dirk, goedemorgen.
3: Yes, morgen strijders. Firma van Hoofd hier. Hey Marcel, ik zag je gisteren met WD-40 aan de gang.
0: Ja.
3: En ik hoop eigenlijk stiekem dat er nog wat in het busje zit. Want ik moet vandaag samenwerken met Rick, René, Joran en Remco. En in die gasten zit alles behalve tempo. Dus als jij een paar dikke hits erop wil klappen met een toefje WD-40, nou, dan komt het misschien wel goed. Hoop ik. Nou, ik zou zeggen, kalm aan, rustig aan, geniet ervan. Tjus en de groene tjus. Hoi!
0: Yo! Nou, ik zeg altijd, we hebben de beste luisteraars. De leukste volgers ook op de socials, Tinia. Jij nu ook helemaal. Je bent ook booming natuurlijk op...
4: dat valt nog wel mee.
0: Op de TikTok ben je helemaal los. Loesoe ben je. Maar ik had gisteren een tip gekregen, want ik had... ik noem het teer, maar mensen zeggen van... ja, dat zit niet meer in asfalt. Maar in ieder geval iets van asfaltresten. Er zit iets op mijn achterkant van de auto. Ja, harde stukjes en dat kreeg ik er maar niet af. Niet met poetsen en zo en met shampoo. Ik heb van die speciale wasshampoo voor de auto nu. Dat wil allemaal niet. En dan zei er iemand, als gouden tip, doe er WD-40 op. Dus dat heb ik even getest op een heel klein stukje velg van mijn auto. En wat denk je? Zo eraf. Nou. Niet normaal. Dat ging er af als een malle. Maar toen kreeg ik wel heel veel waarschuwen van mensen. Die zeiden van, joh, dan moet je daarna wel goed wassen. Je moet wel echt, dat moet er wel weer af. Die WD-40, anders gaat het erin bijten.
4: Dus jij dacht, oh, moet ik weer naar de wasstraat.
0: Exact. Dus ik had een kleine stukje gedaan. Ik denk, oh, en ik zat op de bank en het bleef me malen in mijn hoofd. Ik denk, oh, straks dat ene kleine stukje op de veld, dat blijf je zien. Dus ik toch maar met de bus WD-40 naar de wasstraat. En met de shampoo. Dus ik heb daar mijn auto, de achterkant, nog maar eventjes gedaan. Ingespoten zo. Het is eraf en ik heb hem gewassen en nu hopen dat het goed is.
4: Oh.
0: Ja, bizar.
4: Ongekend. Ja, maar WD-40 allemaal niet goed voor is,
0: dat
4: hè?
0: Is echt waar, ja.
4: Wondermiddel.
0: Ja, maar ook wat een reacties. Wat een tof reacties van iedereen. Dus dank jullie wel voor het sturen als je dat hebt gedaan. Ja, dus dat tipje geef ik maar even door aan mensen die er ook last van hebben. Evert is er ook bij. Die wil een zachte vanochtend. Ben van de partij, gezellig. Hanneke is er ook gezellig bij. Norbert meldt zich even. En Jesper.
5: Marcelle, Tinia, Clubpie. Goedemorgen. Ja, mensen, dinsdag. En wat is het al lekker weertje, zeg, aan het worden. Ho, we hebben er weer zin in vandaag. Hey, vandaag wil ik mijn maatje Frits even de groeten doen. Die luistert ook iedere ochtend.
0: Mooi.
5: Fritsie, werk ze!
0: Frits!
5: Mensen, werk ze. Maak er een mooie dag van. En
0: ja.
5: Ciao, de bako.
0: Yo, dag hoor, een fijne dag. Dan gaan we nog even naar het baggerkokje.
6: Morgen, Marcel, Tinia, Club, de rest van de bende. Jawel hoor, de baggerkok is er natuurlijk ook weer bij. Meestal is hij net te laat, maar ja, vandaag moest ik weer even heel vroeg beginnen om een paar mensen gelukkig te maken. Met een prachtige stretstent van Keizers Party Tenten. Nou, het schip die ligt er ook goed voor. Die zit er lekker op de Dominicaanse Republiek.
0: Zo.
6: En dan ga ik, denk volgende week weer naartoe. Yo, goeie uitzending, laters.
0: Wat een mooi vooruitzicht even vanuit de Dominicaanse Republiek. Top man. Nou, wij gaan eens even kijken wat het is geworden. En ik denk, als ik het zo een beetje zie door de reacties heen, dat het de harde is geworden, Tinia. Wat denk jij?
4: Dat denk ik ook.
0: Mooi, dan gaan we normaal even doen met de klok op rok. En dan zometeen, over een, laten we zeggen, kwartiertje, is het tijd voor... een plaatje voor de chauffeurs. Of eigenlijk, zoals jij zegt, Tinia, voor de sjouwfies. Mocht je een leuke chauffeursplaat weten, een vrachtwagennummer, mag je het insturen in de NPO Luister-app. Kom maar door. Suggesties zijn welkom.

0: Tony Ponsen was dit een drink rode wijn.
1: Vroege vogel.
0: Als we meteen weer vroege vogelen. Tinia, je bent er klaar voor?
2: Ik ben er hartstikke klaar voor.
0: Oké, de sluizen staan open, dames en heren. Je kan berichtjes sturen. De sluizen staan open van onze app, dus je kan dan een berichtje sturen met je voornaam. Je weet het, je voornaam is je golden ticket. Naar hopelijk roem en faam op deze dinsdag, deze 16 juni. Waar je de vroege vogel kan worden. Als je een uitzending zet, dan krijg je wat leuks opgestuurd. Mag je nog een leuk liedje aanvragen. Gaan we even horen wat je vandaag op de planning hebt. Wat je gaat doen. En dat is eigenlijk alles. Het wordt niet spannender dan dat. Dus kom maar door met een tekstberichtje. Alleen je voornaam. Horen we zo meteen wie het gaat worden. Benieuwd. Mag en kan overigens zo vaak als mogelijk in de app. Je voornaam.
3: Hij voorspelt.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Ja, wat wordt het weer, man?
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend wisselen bewolking en zon elkaar nog wat af. In het zuidoosten is nog wat regen mogelijk. De rest van het land blijft al droog. Er staat een matige wind uit het oosten. Temperaturen vandaag 18 tot 25 graden. En de vooruitzichten? Temperaturen snel oplopen in de week. Zelfs op vrijdag 29 tot 33 graden. Zo. Dat wordt zeker zweten.
1: Nou.
2: Met stevige onweersbuien als gevolg.
1: Oh.
2: En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: Vliegt de zwaluw hoog in de zomerzon,
1: ja,
2: dan voelt de dag warm zoals hij begon.
1: Hey, mooi Jan. Mooi spreukje, dankjewel man. Gaan we naar het nieuws, want het is inmiddels 6:30 geweest.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst 1,5 pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0.
1: Ja, dat was een mooi stuntje, was het, hè? Allemaal gelijke standjes, jongens. Zo gek was die 2-2 nog niet van ons. Verkeersinformatie van de ANWB met 1 file die eruit springt. De A27 Breda naar Utrecht tussen Knooppunt Gorkum en Noorderloos. 30 minuten extra rijden over 6 kilometer. Komt door een ongeluk, je wordt over de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan het beste. En dat kan dan via Deil over de A15 en de A2. En dat is het voor dit moment. Succes onderweg.
0: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
1: Yes, met Lil Kleine en Samuel Welten.
0: NPO.

0: geluidmaker en zomernacht in Griekenland. Goedemorgen, 7:12. Dinsdagochtend. Wij doen zo meteen.
1: Vroege vogel.
0: Een vroege vogel even naar voren halen hier op het radiopodium, zullen we maar zeggen. En dat kun jij zijn door even je voornaam te sturen. Kun je zelf opgeven. Het is niet het principe dat je een ander opgeeft, maar echt alleen jezelf. Als je denkt van, nou, ik wil die uitzending even in. Ik wil even een leuk prijsje pakken. En ik wil even een liedje aanvragen. Ik wil even wat zeggen in de uitzending. Kan dat vandaag? Stuur even je voornaam. Zoiets, hè? Is het?
2: Ja, je hebt het helemaal goed gezegd.
0: Ik doe mijn best altijd. Ik hou me niet helemaal aan het draaiboek, maar ik maak er altijd een beetje een potpourri van. Potpourri.
2: Potpourri?
0: Potpourri.
2: Wat is potpourri?
0: Potpourri, dat is een woord. Dat is een mengelmoes. Potpourri.
2: Oké. Okay.
0: Dat is van alles wat. Ik gooi alles in de blender. Ik maak er zelf een potpourri van.
2: Potpourri, oké. Okay.
0: Potpourri. Eens even kijken. Veel appies vandaag. Ook veel truckersliedjes worden ingestuurd. Dank jullie wel daarvoor allemaal. Even kijken hoor. Martijn.
3: Goedemorgen Marcel en
0: hallo.
3: Tinia. Voor de chauffeurstrek.
0: Ja.
3: Kenteken onbekend. Bye bye. Zwaai, zwaai.
0: Oh ja.
3: Adieu.
0: Dat is er inderdaad ook nog. Kenteken onbekend. Als even kijken of ik die heb hier in Bye Bye Swai Swai heet die. Harold, goedemorgen.
4: Hey Marcel, goedemorgen en goedemorgen Tunia. Goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier, Klausina Veen. Het is vroeg en ik heb eigenlijk maar één woord voor deze dag.
0: Ja.
4: Het is dinsdag en het ene woord voor vandaag is waarom? Waarom? Goeiedag verder en tot morgen.
0: Waarom? Het komt er wel heel mooi uit. Het
2: lijkt bijna een liedje.
0: Ja, ja, deze dag bestaat gewoon, Harold. Die hoort bij de week. Het is ook niet mijn favoriet. Ja, we maken er een mooie dag van. Maar ja, ik heb liever ook een vrijdag en een zaterdag en een zondag. Ja, ja, ja. Die dagen die worden wat anders ingevuld. Maar misschien moet je hem zelf wel leuk maken. Misschien moet je wat gaan doen op deze dag. Dat,
2: ja.
0: Dat die toch, dat je 's middags, als je uit je werk komt, dat er dan iets is of zo. Dat je ergens
2: naar uit. Of je maakt gewoon van dinsdag een snackdag.
0: Ja, dat kan ook.
2: In plaats van op vrijdag.
0: Precies.
2: Want dan heb je toch al dat weekendgevoel.
0: Dat je hem zelf leuk maakt.
2: Dan top je hem al extra af met nog een snack. Dus eigenlijk heb je beter die snack nodig op dinsdag.
0: Eigenlijk wel. We doen dat verkeerd.
2: We doen het verkeerd.
0: Wij doen te veel leuke dingen op vrijdag, dus we moeten het beter spreiden. Dat is het. Ja.
2: Ik vind dat helemaal niet zo'n gek idee.
0: Is niet eens zo gek wat je nu zegt overigens. Snackie op dinsdag.
2: Gewoon dinsdag snackdag.
0: Nou, of NN.
2: Dat kan ook, maar
0: NN is ook mooi.
2: Het is niet goed voor de lijn. Als je bij een week houdt, is beter, denk ik. Maar,
0: ja, dat is ook zo, ja.
2: Maar ik denk dat het voor het gevoel,
0: ja, is beter.
2: Dat beter is. Dan leef je ook even ergens naartoe. Dan gaat, als je ergens naartoe leeft, dus bijvoorbeeld 12:30 dat je dan snack, of misschien is middels om 3:30, weet ik veel.
0: Ja.
2: Dan leef je ergens naartoe, dan gaat de tijd ook sneller.
0: Ben met je eens.
2: Dan is de dag sneller voorbij.
0: Harold, dit is een gouden tip, dit. Is gratis, hè?
2: Ja. Goed,
0: gratis aangeboden.
2: Ik zie nog wel een tikje naar hem.
0: Nee, maar het is de Nederlandse publiek omroep. Wij doen dat gratis. We hangen gratis in de lucht. Dus,
2: nee, dat klopt.

0: Vins.
1: Ja, ja.
0: Oh, ja, we doen even een appie weer van Vins. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Marcel, Tinus, Clippie. Ja, ja.
0: Ja.
2: Der Deutsche Dinsdag. Boah. We zijn weer onderweg naar Utrecht. We gaan Parijs eens afmonteren vandaag. En hier een eind eraan breien. Ja, ja. Naast ons zit kapitein Ricardo aan het roer. Ricardo is een beetje zenuwachtig.
0: Oh.
2: Over 2 dagen is hij 25 jaar in dienst.
0: Zo.
2: En hij houdt er niet van om in het zonnetje gezet te worden.
0: Oh.
2: Dus daar ga ik even wel voor zorgen. Ja. Marcel, graag voor ons keuze zacht. De Cats. Adjo.
0: Ja, ja, 25 jaar bij de zaak. Krijg je dan een gouden horloge? Wat is dat? Vroeger kreeg je volgens mij een gouden klokje.
1: Oh ja?
0: Ja, als je bij een bedrijf zat die dat een beetje aanmoedigde, zeg maar, om lang te blijven werken. Ja, dan kreeg je bij 25 jaar kreeg je altijd wat.
1: Zo,
0: ik weet nog, mijn vader kreeg toen volgens mij kreeg ook een horloge. Het was geen gouden horloge.
1: Oh.
0: Titanium volgens mij kreeg hij toen een dingetje. Klokje van de zaak. Ja, ja. Ja, dat hoort zo, hè. Je moet je personeel wel belonen natuurlijk. Nog even één appie.
3: Goedemorgen, Marsatini. Ja, gooi gewoon Henkie Weijgaard erop met ik voel me rijk als een koning. Ik heb mijn truckie als mijn woning. Ciao, ciao. De show must go on.
0: Yeah. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik had er een aantal achter elkaar. Die stuurden allemaal in Johnny Bolk met Convoy Exceptionel. Nou, die zul je net even voor je bereiden. En je kan er niet omheen. Ja, dat die mensen moeten natuurlijk ook hun werk doen. Want het is altijd wel een mooi gezicht, die grote konvooien. Onder andere tramtrucker Inge stuurt het in. En Gijs, goedemorgen voor de truckersplaat. Dacht ik aan Johnny Bolk met Convoy Exceptionel. Die hoor je niet zo vaak meer. Nee, dat is waar. Dan gaan we dat maar eens even veranderen, vind je niet? Mocht je mee willen doen met de vroege vogel, last minute, kan dat. Stuur even je voornaam.

0: Soms hoor ik het niet en vandaag hoor ik het weer heel erg. Marcel, Tinia, hoor jij het ook? Marcel.
1: Ja, ik hoor het niet.
0: Marcel in de morgen. Ja, tijd voor de vroege vogel. Vraag je aan jou, Tieners. Wie hebben we aan het lijntje?
1: Wij hebben aan de lijn Maaike uit Wilp. En Maaike is vrachtwagenchauffeur.
0: Hey Maaike.
2: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, vrolijkheid. Alweer vroeg op pad?
2: Ja, zeker. Ja, de wagens moesten weer vroeg opgehaald worden en weer weggebracht worden.
0: De wagens?
2: Ja, ik verhuur toiletwagens.
0: Ah, toiletwagens zit jij in. Maar
2: ja,
0: toiletwagens.
2: Voor evenementen.
0: Ja. Maar dit zijn echt de wagens als in de aanhangers. Die gooi je erachteraan en daar zit een toiletje. Of wat zit erop eigenlijk? 4, 5, 6?
2: Nee. We hebben ook toiletwagens met 10 erop. We hebben verschillende soorten en maten.
0: Wat mooi zeg. En evenementen. Welk evenement is geweest? Waar moet je naartoe?
2: Nu heb ik Heten opgehaald. Zomerfeest Heten. Ja. En ik moet vanmiddag naar Zeewolde.
0: Vanmiddag. En dan moeten ze tussentijds nog even schoongemaakt worden? Of?
2: Ja, en dan kunnen ze weer door.
0: En doe je dat ook?
2: Ja, soms. Als schoonmaak niet kan, dan moet ik het zelf doen.
0: En ben jij net zo blij als Roel?
2: Ja, ik ben de vrouwelijke versie van Roel. Zeg
0: ja, fantastisch. Ja, Roel, ik voor de mensen die hem niet kennen. Roel die is de Dixiebeuker. Die Dixies spoelt en zo en schoonmaakt. Waanzinnig. Die is altijd zo happy. Maar leg eens uit, wat is er mooi aan het werk? Want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van ja, maar dat is toch, je zit toch altijd... Vieze toilet altijd.
2: Ja, maar iedereen is altijd blij als je komt. Als je geen wc hebt, dan wordt iedereen doodongelukkig.
0: Nou, zeker ja. Je is allemaal nodig.
2: Iedereen is altijd blij als je komt.
0: Ja, zeker. Als je geen wc voorhanden hebt, zo.
2: Dan heb je een probleem.
0: Ja, maar je mooi werk dus.
2: Zeker.
0: Maar jij doet niet die Dixies.
2: Nee. Wij hebben alleen maar spoeltoiletten. Het is eigenlijk hetzelfde idee als dat je thuis gewoon hebt dat je hem doorspoelt en dan spoelt het allemaal weg.
0: Ja. Maar dan kom je wel eens wat tegen, toch?
2: Ja, dat wel. Ze komen niet altijd even schoon terug,
0: nee.
3: Of onder de kots,
2: ja, soms wel, ja. Maar ja, dat hoort erbij.
0: Ja, ga maar na. Dat is een evenementje, weet je, ja. Tinia. Hey, er hoeft maar een broodje hamburger verkeerd te vallen, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Dan ben je de Sjaak. Ja, of eigenlijk is Maaike dan de Sjaak een beetje. Of de collega's van Maaike.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar breng je dan die dingen even terug tussentijds bij jou op de zaak? Dat ze daar worden schoongemaakt dan?
2: Ja, soms meestal wel. Ja? En soms dan is het zo druk dat we ze gelijk doorbrengen en nemen de schoonmaakspullen mee.
0: Oké, en dan maak je ter plekke nog even schoon.
2: Ja. Okay. Ja, het ligt er ook een beetje aan wat logistiek uitkomt. Als ze een kilometer verder weer gebracht moeten worden, dan nemen we meestal de schoonmaakspullen mee.
0: Ja, snap ik ja. En je kan me voorstellen dat er ook wel eens wat stuk gaat.
2: Ja, ook. Maar dat repareren we dan.
0: Dat doe je ook.
2: Hebben ze allemaal zelf gebouwd, dus ze kunnen ze ook allemaal zelf weer repareren.
0: Oh, is het bijna hufterproof?
2: Ja, bijna wel, ja. Gelukkig wel.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, mooi, Maaike. Goed om te horen. Dit. En je was vroeg op pad?
2: Ja, zeker. Ja, ik was 5:30 weggereden.
0: 5:30, kijk. Dat noem je een vroege vogel. Gefeliciteerd. Jij bent vandaag onze vroege vogel. We gaan even wat leuks opsturen. En je mag nog een leuk liedje aanvragen. En jij komt met...
2: Kleine vogel van Senna.
0: Gaan we regelen. Mooie dag gewenst, Maaike.
2: Super, dankjewel.
0: Succes. Doei.
2: Doei.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
3: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
2: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
4: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
2: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Yes, dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. Met de meldingen van de ANWB. 2 files die er zo'n beetje uitspringen. Het is nog erg rustig. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reeuwijk en Woerden. 10 minuten kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook is dicht. De A27 Breda-Utrecht. Daar zijn de bergingswerkzaamheden. En tussen knooppunt Gorkum en Lexmond heb je 3 kwartier, 7 kilometer. Je wordt daar over de vluchtstrook geleid. Maar het beste kan je omrijden als dat nog kan via knooppunt Deil over de A15 en de A2. Dat zijn ze.
1: Marcel de Vries.
5: Succes onderweg. Dinsdagochtend, goedemorgen. Zometeen helemaal Hollands met de Orgelman. Al zijn de Applejack van Dolly Parton, dat zit eronder natuurlijk. Maar eerst Damien van Os en Diamantenring.
6: De nummer 1.

0: en de Orgelman op deze dinsdagochtend. Misschien is het de eerste dag weer van je nieuwe week dat je begint. En denk je van nou...
1: Ik heb geen zin meer, ik wil naar huis.
0: Net weg natuurlijk. Net van huis. La la la la. Even door de zure appel heen. Komt allemaal goed. Lekker weekje voor de boeg. Met wat beter weer wat in aantocht is. Sterker nog, we krijgen lekkere hoge temperaturen. Sommige plaatsen in Nederland zelfs tropisch. Tropisch warm. Ja, en natuurlijk komend weekend weer Nederlands elftal lekker kijken. En sowieso tussendoor lekker veel voetbal. Ik vond gisteren echt een bijzondere wedstrijd van Spanje tegen Kaapverdië. 0-0. Die keeper van Kaapverdië was waanzinnig. Ja, ik ben normaal gesproken niet zo'n hele voetbal...
2: Ja, jij zit er helemaal in.
0: Ja, ik zit lekker in. Dat heb ik meestal met EK's en WK's. Dan denk ik, ach, lekker potje kijken als dat zo'n beetje uitkomt. En ja, dat valt dan lekker in de avond heel veel. Best veel, zeg ik. Niet allemaal. Maar en dan lekker met bord op schoot. Zit ik even te kijken.
2: Ja, ja. Hartstikke leuk. Ja.
0: Nou, dankjewel.
2: Ik zit er echt nog helemaal niet in.
0: Nee, ja, maar je hebt ook nog niks gekeken.
2: Ik heb helemaal nog niks gekeken. Nee.
0: Niet eens Oranje.
2: Ik heb nog geen voetbal op de mug voorbij zien komen.
0: Nou ja, het is toch jammer.
2: Ja.
0: Ja, goed, dit is een ding. Heel veel mensen die kijken ook niet.
2: Nee, dat klopt. Ja, maar zaterdag wil ik wel kijken, hoor.
0: Ja, maar dan ligt het op een goede tijd.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. 7:00 s'avonds, hè. Prachtige tijd.
2: Ja, dat is gewoon een toptijd. Heeft niemand last van de volgende dag. Iedereen is op een gezellige locatie, denk ik. Of lekker thuis op de bank.
0: Ja.
2: Nou, top. Beter kan niet. Dan vind ik het wel leuk om te supporten.
0: Voor 10:00 s'avonds kun je onder de tafel liggen, zeg maar.
2: Heerlijk.
0: Ja, ja, niks aan de hand. Nou, we gaan dat meemaken. Komende zaterdag in ieder geval tegen Zweden. Is dat in Houston? Dacht er wel, hè?
2: Ja,
0: Houston,
2: volgens mij wel,
0: got a problem. Ja. Steeds meer bedrijfskantines die proberen werknemers... vaker voor plantaardige producten te laten kiezen. Maar uit onderzoek blijkt dat veel mensen toch liever vlees, vis of zuivel... dat ze daarvoor kiezen. Volgens experts werkt verplichten of opdringen juist niet goed. Kleine aanpassingen zoals een slimmere inrichting van de kantine... dat lijkt meer effect te hebben. Plantaardig. Je kan ook in plantaardige olie kun je lekker frituren.
2: Ja, dat kan ook. Dan heb je het ook plantaardig. Opgelost.
0: Is ook opgelost natuurlijk. Van frikandel uit de plantaardig worden.
2: Een broodje frikandel hoor, heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Gewoon naar binnen kachelen. Dat hoort ook in een bedrijfskantine. Moet af en toe ook gewoon als een lekkere, vette, hoe heet dat? Sausijzenbroodje liggen.
2: Oh, is ook lekker, ja.
0: Ja, die moet er, zo'n mooi klambroodje.
2: Ja.
0: Hè?
2: Eigenlijk is het echt ranzig geworden, eigenlijk zo'n klambroodje. Maar het is ook wel heel lekker.
0: Ja, ik eet nooit in het restaurant bij ons, moet ik zeggen.
2: Nee, ik ook bijna
0: niet. Nee, niet wat slecht is hoor, dat totaal niet. Maar ik zit er nooit.
2: Nee.
0: Ik heb ook nooit wat mee. Jij wel. Jij bent vanochtend altijd van de broodjes en de crackers.
2: Ja, dan neem ik altijd zelf mee. Maar ik weet wel, op de middelbare school en op de mbo en hbo... daar was ik wel regelmatig in de kantine te vinden.
0: Dat wel, maar je ziet nu heel veel van die naar school toe gaande kinderen... Die gaan allemaal in de pauze gaan ze naar de supermarkt.
2: Ja.
0: Denk ik, waar halen ze dat geld allemaal vandaan? Dat had ik vroeger niet.
2: Dat was bij ons ook, ja.
0: Oh, was dat al, ja?
2: Ja, dat was bij mij toen ik op middelbare school ook zat. En er staat dan een tafel ook echt aan de voorkant van de winkel.
0: Ja.
2: En dan moesten alle kinderen dan hun tassen opleggen... zodat ze geen snoep konden meenemen konden stelen.
0: Oh, wat goed zeg.
2: Ja, ja. En maar dat is in mijn middelbare schooltijd was. Er ging iedereen energy halen en snoep of chips.
0: Ja, maar dat had ik niet.
2: Hoefde dat nooit, dus ik deed dat nooit. Ik deed daar nooit aan mee.
0: Nee.
2: Ik ging gewoon lekker een pistoletje kipcorn halen.
0: Kipcorner, hè, zei je altijd.
2: Ja.
0: Kipcorner.
2: Pistoletje kipcorn op school.
0: Lekker. De FIFA die start geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër die kwam onder vuur te liggen nadat hij tijdens de presentatie voor Duitsland Curaçao een handgebaar maakte. Dat door sommigen als extreem rechts werd gezien. Evans die zegt dat het om een onbewuste beweging ging. En de FIFA heeft na onderzoek geen bewijs gevonden van een overtreding. Nederlanders die verliezen steeds meer interesse en vertrouwen in het nieuws. Dat blijkt uit onderzoek van het commissariaat voor de media. Vooral jongeren tussen de 18 en de 34 jaar die haken vaker af. Tegelijkertijd groeit het gebruik van AI-chatbots als bron voor nieuws. Ja, dan ben je echt... Ja, sorry hoor, maar... Ga dat AI nou niet vertrouwen op nieuws? Want dat zit er zo vaak naast. En dat zeg ik niet omdat ik voor een nieuwsdienst werk. Absoluut niet, want we zitten gewoon voor een luchtig muziekprogramma wat wij hier maken. Maar dat is echt, AI heeft het niet altijd goed, hè?
2: Nee.
0: Dat zit er zo vaak naast.
2: Dat klopt.
0: Want dat is allemaal, het haalt overal snippets van dat internet en dat voegt het allemaal samen en dat moet het dan zijn.
2: Maak jezelf maar even een klatje van.
0: Ja, dat. Maar het wordt wel steeds slimmer hoor. Dat absoluut wel. Maar vertrouw nog niet al die AI-bronnen.
2: Nee, ik merk sowieso ook al wel bij mensen in mijn omgeving en zo. En mensen, vooral die jonger zijn dan mij, dat die gewoon niet eens een nieuwsdienst gewoon op hun telefoon hebben, zeg maar.
0: Oh, dat hebben ze niet? Nee.
2: Nee. We hebben ze, dan krijgen ze iets bij mij wel eens ook gaan melden. Kijk, nu heb ik natuurlijk echt alle nieuwsdiensten op mijn telefoon, omdat het natuurlijk ook een beetje mijn werk is natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Maar ik krijg heel vaak van die pushmeldingen.
0: Pushberichten,
2: en dan
0: ja.
2: Kijk ik zeg van, wat is dat, weet je wel?
0: Oh ja.
2: Dus heel veel mensen, ja, die zijn er allemaal niet meer zo mee bezig.
0: Nee. Maar dat is denk ik ook omdat er heel veel negativiteit is.
2: Ja.
0: Er is gewoon heel veel slecht nieuws in de wereld. Oorlog, ellende.
2: Ja.
0: Alles wordt duurder. Je wordt er niet blijer van natuurlijk, hè?
2: Nee, zeker.
0: Dat is het zo'n beetje naar. Het heeft allemaal zijn redenen. Het is bijna 7:15. Goedemorgen, dinsdag de 16e van juni.

wolken in het oosten, vanochtend kans op een bui. Vanmiddag meer zon en droog weer. En dan wordt het 19 tot 25 graden. Dat is een mooie voorbode op de dagen die ons tegemoet komen. De woensdag, donderdag en de vrijdag. Temperaturen die richting 25 en 30 graden gaan. Lekker, lekker, lekker. Deze is ook lekker. Lee Towers.

0: Ben Versteeg, Lange Frans, Boevenpad.
1: Wij vliegen weer eens uit de bocht. Maandag 7:30 opsporing verzocht. Sven en Frans, wie vindt ze terug? In een vrachtwagen bier zijn ze op de vlucht.
0: Ei, 7:50. Goedemorgen, dinsdagochtend. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Namens Avrotros hier op Sterrenel Radio. En Marcel, een andere Marcel, die zegt... zaterdag even eerst 2 piratenuurtjes luisteren en dan voetbal kijken. Dan zal ik je toch even moeten teleurstellen. Want ik heb het zaterdag ook gezegd tegen iedereen die zat te luisteren. Ja, komende zaterdag is er voor het eerst dit jaar geen piratenuur. En dat is niet omdat ik niet kan en wil. Maar we hebben een andere uitzending. We hebben namelijk in plaats van 2 uren... 4 uur lang muziekfeest op de radio met Jan Smit. En dat wordt een bijzondere, want dat komt uit de Amsterdam... Nee, moet ik goed zeggen, de Johan Cruijff Arena. Tijdens de Toppers in Concert.
2: 10 Tinia tegen 10 Marcel. Marcel in de Morgen. Ja. The Battle.
0: Tijd voor de battle, Tinus. Heb je er zin in?
3: Ik heb er super veel zin in.
0: Hoeveel staat het eigenlijk?
3: 1-0 voor mij, toch?
0: Echt waar?
3: Of was dat jij gisteren... Ik weet het eigenlijk al niet eens meer. Wie had ik gisteren gewonnen?
0: Wat is dit nou weer? We hebben de bestand niet bijgehouden. De stand is niet bijgehouden.
3: Oh ja, ik had gisteren gewonnen. Ik had Zandloopse gisteren.
0: Oh ja, Zandloopse, die had gewonnen.
3: Ja, klopt. 1-0 voor mij deze week.
0: Dan is het tijd voor een revanche.
3: Ja, of een 2-0 voor Team Tinia. Want ik ga vandaag echt voor een nieuwe banger. Echt, Cheerio is absoluut by far gewoon de zomerhit van 2026. Maar ja, deze komt ook in de buurt. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.
0: Ja, wel eens, eens. Heeft een rammer, heeft hij, Rutger.
4: En stijg ik op dat liedje met me mee.
0: De man met de gunfactor en zwoele zomernachten.
4: Ik wil...
3: Ja, echt een banger.
0: Ja, dat ik wil de zon zien zakken in de zee is wel een hele sterke zin, is dat. Dus ja, je hebt gelijk dat je voor deze kiest. Toch denk ik dat ik het aan kan. Ik denk het. Maar ik doe het niet met een nieuwe banger, maar een oude banger. En die is een paar jaar geleden een beetje herontdekt door heel veel mensen. En die wordt breed omarmd, gelukkig. En kijk hoe dat gaat in de battle. Ik heb namelijk Bertus Tigerpipe en het plaatje over Pieter de Rastaman.

0: Staman. Eman.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Ja, laat het weten in de NPO Luister-app. Je kan dat doen door te stemmen in het polletje. Polletje, dat is een stemdingetje wat je ziet in het berichtenfunctie. In het sterrenkanaal. In de app. Op de apps. In de app zeg je dan eigenlijk, hè. NPO Luister is de overkoepelende app van alle radiozenders. Kies wel even voor sterren dus. En dan druk je op bericht en dan wijst het zich allemaal vanzelf. Je hebt ruim een half uur. Nou, alle tijd. Doe je best. Rutger van Barneveld tegenover Bertus Steigerpipe.
2: Als jouw

0: Likkerpep en de tent moet op zijn kop.
1: Marcel in de morgen. The battle.
0: Maar wordt er al lekker gestemd? Het gaat nog een beetje de verkeerde kant op, al zeg ik zelf. Maar daar wordt lekker gestemd, dus wellicht hebben we zometeen een eerlijke winnaar of winnares, Tinia.
2: Ja, ik ben benieuwd. Ik vind toch wel dat ik wel een goed liedje heb vandaag. Dus ik zit nog niet met de moed in de...
0: De schoenen.
2: In de schoenen.
0: Nee, het lood in de schoenen.
2: Het lood in de schoenen.
0: Lood in de schoenen heb jij niet. De moed, nee. Je hebt,
2: ik
0: nee.
2: hoop dat het een keer lukt om gewoon dat soort uitspraken een keer goed
0: te uit die, ja, misschien moet ik jou eens een spreukenboekje doen.
2: Een spreukenboekje, ja. Dat zou ik echt heel...
0: Wanneer ben je gewoon weer jarig? Dat is pas
2: 8
0: later.
2: 8 maart.
0: Dat is helemaal niet meer dit jaar niet meer.
2: Nee, ach, dat is jammer. Jaar pas.
0: Nou, misschien komt het nog wel eens als ik een goede bui heb. Jij gaat voor een liedje van...
2: Ja, ik ga vandaag voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
0: Ja, ligt goed in de peiling. Maar het kan nog anders, hè? We hebben alle stemmen nodig. Want hoe eerlijker de uitslag... die zometeen gaat worden over een klein half uurtje. Want ik heb deze...

0: Snapchat die zei tegen mij: Marcel, ik heb heel gek, maar ik heb de Sterren NL app niet meer op mijn telefoon. Ik zei, vriend, die is al meer dan een jaar weg.
1: NPO Luisteren.
0: NPO Luisteren. Die was al een tijdje van de radar, maar die, als het goed is, is die weer bij de pinken. Vanochtend komen de wolkenvelden en enkele opklaringen voor. Er is lokaal eerst een bui of spatje regen mogelijk. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon en droog. Maxima tussen 19 en 25 graden. Vanavond eerst brede opklaringen, maar later bewolking. Met vannacht vanuit het westen kans op een beetje regen. 10 tot 15 graden. Morgen wisselend bewolkt. De meeste bewolking in het noorden van het land. Met daar ook kans op een beetje regen. Verder naar het zuiden geregeld zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Beste papieren voor deze week. Zo'n beetje, nou, denk wel donderdag. Met redelijk droog weer. En dan wordt het 29 graden. Vrijdag wordt het broeierig warm, hoor. Dan kan het maximaal 33 graden worden. Het is niet anders. We gaan naar het nieuws. Het is inmiddels 7:58.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Białopodlaska. Een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband.
0: Alright, dankjewel Clemens. Kijken we nog even naar de meldingen van de ANWB, de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda, West en Woerden, 27 minuten, kapotte vrachtwagen. Rechte rijstrook is dicht, de A27 Breda-Utrecht. Tussen Avelingen en Lexmond, 10 minuten door een ongeluk, daar is de weg weer vrij. En de N11 Leiden-Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en aansluiting met de A12. Een minuutje of 13 komt door een kapotte vrachtwagen op de A12 bij Woerden. En daardoor dus daar wat extra verkeer. Succes onderweg.
3: NPO Sterren NL.

0: Koffie of thee? Frans die komt met een nieuw liedje, Tinia. En komt namelijk met een liedje met een andere Frans.
1: Met een andere Frans?
0: Ja, welke Frans zou dat zijn, denk je? Mm. Niet met Frans Bauer.
1: Met Lange Frans.
0: Lange Frans, ja. Ja, hij komt met Lange Frans. Ja, en dat gaat ook over Frans.
1: Nou, wat ingewikkeld allemaal.
0: Ja, nou, dat valt best mee. Het is allemaal Frans, Frans, Frans.
1: Frans,
0: zo
1: Frans, Frans.
0: Ja, het is Frans, Duits, Lange Frans. En dat gaat over de Tour de France.
1: Nou.
0: Dat is mogelijk, hè. Wij zijn aan het battle, lieve luisteraars. Er zijn al echt waanzinnig veel stemmen binnen. Dank daarvoor. Maar nogmaals, we gaan de verkeerde kant op. Want zwoele zomernachten ligt aan kop. Ik zeg niet met hoeveel procent. Maar het is best nog wel te doen, hoor. Voor het liedje wat er tegenover staat.

0: in de NPO Luister-app. We hebben dan voor nog wel even tijd, een kwartiertje ongeveer. Dus nou, die 15 minuten kan je dat altijd doen. Het is echt, in een paar seconden is het gefixt. Sterker nog, als je de app nog niet eens hebt, zoals die luisteraar die gisteren zich even meldde op Snapchat. Je kan de app rustig even downloaden, dat is gratis. NPO Luister.
1: Ja, en ja, ik haal hem er toch nog eventjes bij, even snel. Als je het kanaal van SterrenL ziet, dan zie je daarboven een punaise staan.
0: Och.
1: En dan denk je, een punaise?
0: Ja.
1: Wat heeft dat voor zin? Nou ja, die punaise die zorgt ervoor dat jouw dat SterrenL-kanaal altijd als eerste opkomt in de app. Dus hoef je niet meer allemaal te gaan swipen, zoals op Tinder, om naar ons kanaal
0: Tinder
1: te komen.
0: Swipe.
1: Of weet ik veel wat, op wat voor app je

0: schijnt goed voor je algoritme te zijn, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Maar ja, toch, ik vind dat ook wel werken. Want soms zie ik dan wel eens van die swipe-foto's.
0: Ja.
1: En dan ben je toch wel benieuwd wat van al die foto's zijn.
0: Ja.
1: En dan, ga je toch even swipen.
0: Het is maar net wat voor onderwerp het is natuurlijk.
1: Ja, maar ja, toch tikt het toch altijd wel nieuwsgierigheid aan of zo.
0: Ja, maar dan gisteren hadden we het over vakanties, weet je nog? Want ik zei van, ik moet nog een vakantie boeken. En ik wil eigenlijk, omdat lieve zoon, die doet het ook zo goed op school. Die heeft zijn eerste brugjaar zo meteen gehad. Die wil ik eigenlijk wel ook een mooie vakantie geven. En ik heb er zelf, moet ik eerlijk zeggen, ook wel zin in. Dus ik wil in augustus, rond 8 augustus, even een weekje weg. Al is het maar een dag of 6, is prima. Eventjes de zon opzoeken. En toen waren wij aan het zoeken. Maar ik heb sindsdien, en jij ook, hebben de tijdlijn vol staan met advertenties.
1: Ja, het is ongekend. Echt heel mijn Facebook, Instagram, TikTok staat vol met vakantie, met discountertjes en weet ik het allemaal wat.
0: Ongekend.
1: Echt niet normaal. Ik dacht, ik stuurde gisteren nog en bedankt. Echt alles staat helemaal vol. Nee,
0: bedankt, je hebt zelf gezocht.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ik heb het niet opgedrongen of zo.
1: Nee, maar... En dit is zo, ja, als je erover hebt. Kijk, wij hebben het er nu over op de radio. Iedereen heeft nu waarschijnlijk ook zijn telefoon in de buurt. Dus ja, en nu hebben we ook echt... Iedereen nu besmet met vakantie.
0: Vakantie. Ja, maar het is weer je telefoon luistert mee.
1: Ja.
0: Dat is altijd... Ja, staat
1: dat,
0: van,
1: is best, dat is best eng eigenlijk.
0: Ja, dat is het ook. Ja, we hadden gisteren nog een mooi videootje. Ja, we hadden het er al over. Van, gisterochtend heel vroeg. Dat moet je even plaatsen. Want jij was bij je vader. Nou, dan zul je zeggen, ja, maar jullie wonen toch samen. Ja, hij was ergens.
1: Ja, nou ja, ik had het vrijdag al verteld dat ik dus zaterdag zou gaan kijken bij mijn vader. Want mijn vader zit op een visserskoor. En ja, mijn vriend die wil al heel lang bij hem gaan kijken. Want ja, ze zingen natuurlijk liedjes als Frank en Mirella. En echt van die oude visserlieden vindt mijn vriend helemaal fantastisch.
0: Ja,
1: dus we waren wezen kijken zaterdag. En ik stuurde jou dus een filmpje dat we daar waren. En toen zei je dus, die moet je eigenlijk op TikTok plaatsen. Dus ja, heb ik gisteren toch maar even gedaan. En hij gaat op zich best lekker. Dus,
0: POV, point of view, zeg maar.
1: Ja,
0: van, als je vader op een, je vader zit op een visserskoor.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus als je even mijn TikTok checkt, dan zie je dat we daar lekker aan het kijken waren.
0: Maar hoe lang doet hij dat al?
1: Ja, echt al heel lang.
0: Dat is toch mooi? Dat
1: hij
0: die
1: is
0: man
1: ook
0: heeft
1: echt
0: een...
1: nog steeds, volgens mij inmiddels niet meer, maar hij zegt dat hij nog steeds de jongste is wel van heel het koor. Maar,
0: ja. Ja, wordt ook ouder natuurlijk. Hè? Ja. Wordt een keer ingehaald natuurlijk.
1: Hij wordt wel een keer ingehaald, ja, maar het is... Ja. Het is ook wel heel schattig. Maar
0: zou dat over sommige dingen die verdwijnen... zouden dit soort dingen ook niet verdwijnen op een gegeven moment?
1: Nou ja, ik denk dat op een gegeven moment wel... iedere keer weer nieuwe mannen die de 50 passeren... of 50 plus ongeveer...
0: Die dat leuk vinden. Maar jouw vriend vindt het dus ook leuk.
1: Ja, die zou er zomaar bij... Nou ja, nu nog niet, maar als mijn vriend 50 plus zou zijn... Nou, ik weet niet of dat hij kan zingen trouwens. Of die dat wel leuk vindt.
0: Daar hoef je niet voor te zingen.
1: Nee, ja, mijn vader kan het ook niet. Mijn vriend die moest ook zo lachen om mijn vader. Want mijn vader die staat helemaal zo te hossen op dat podium.
0: Ja, mooi toch. Die man heeft plezier.
1: Ja, zeker.
0: Ieder zijn hobby. Een ander die staat in een feest en hij staat in een visserskoor. Nou, mooi.
1: Ja, zeker.
0: Maar zijn ze vaak weg? Zijn ze te boeken?
1: Ze hebben volgens mij iets van 10 optredens op een jaar of zo.
0: 10 optredens op een jaar? Dan dat giert eruit.
1: Ja.
0: Dus dikke agenda.
1: Heel vaak ook op de bejaardenhuizen zo staan ze te zingen.
0: Prachtig, prachtig.
1: De markjes. Nou ja, zaterdag was het dan een soort korenfestival bij ons in de binnenstad.
0: Oh.
1: En er waren veel meer soort visserskoren.
0: Hebben ze gewonnen?
1: Ja, nee, dat was niet een
0: wedstrijd. Oh, zo. En zij doen ook wel liedjes van Ancora, begreep ik, hè?
1: Ja.
0: Doe ik even een liedje van Ancora. Mooi, sluit mooi aan. Wil je de beelden zien? Check even de TikTok van Tinia. Tinia van Wijk is het op de TikTok. Alrighty. 7:15 inmiddels. Ochtendshow Marcel in de Morgen. Deze kunnen we meezingen uit volle borst. Ancora.

0: zijn. Je kan nog stemmen op bijvoorbeeld Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: En stijg ik op dat liedje met me mee.
0: Maar in principe loopt Rutger als een malle. Is het nog te halen voor onze Bertha Steigerpipe? Ja, het zou nog wel kunnen, theoretisch gezien.

Het is nog mogelijk, zeg ik. Maar goed, we hebben wel zo'n beetje alle stemmen nodig. Dus doe je best. Als je nog in de gelegenheid bent, zou dat fantastico zijn. NPO Luister is de app. Zometeen gaan we horen wat het gaat worden. Rutger of Bertus Tigerpipe. Dit is een prachtige van Boudewijn de Groot.

0: Bart Hoogkamer, Billy Dans hier in de ochtendshow. We doen er nog even eentje voor het nieuws van 8 uur. Zometeen hebben we nog 2 uren lang dat we er lekker zijn met onder andere even een spelletje gaan we doen. En ach jongens, zit al zoveel aan te komen. Maar eerst is het tijd voor...
1: de battle.
0: En welk is het geworden?
1: Met 60% van de stemmen. Ja, 60. Ja. 60. Heeft gewonnen Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
0: Nou ja. Gefeliciteerd, Ines. Is dat gewoon 2-0.
1: Thanks.
0: Oi, oi, oi. Nou...
1: wat een banger.
0: Ja, wat een banger. Dat is zeker. Dat ben ik wel met je eens. Het is inderdaad een rammer van de plaat. Een nieuw...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
3: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
2: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biała Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
4: Hier is Rezaian. Goedemorgen Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
2: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. Het is rustig hoor. Ik weet niet wat er deze week is. 172 kilometer. Het is dinsdag. Normaal gesproken staat er echt fors meer. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en Knoop het Hoflied. 28 minuten extra rijden. Bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken daar dicht. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda-West en Nieuwebrug. Kapotte vrachtwagen. 17 minuten extra. Dan de A28 Amersfoort-Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is gesloten. Staat 9 kilometer voor Knoop het Rijnsweer. En de A35 Enschede-Almelo tussen Delden en Almelo-Zuid. Door ongeluk kwartiertje.
1: Marcel de Vries.
5: Yes, goedemorgen voor deze dinsdag van 16 juni. Zometeen Gerard Joling, niet voor één keer. We gaan straks nog even spelletjes spelen. Maar eerst Jan Smit. Even een lekkere meezinger. Als de morgen is gekomen. De nummer.

0: Gerard Joling en niet voor één keer. Goedemorgen, 9 over 8 is het. De 16e van de 6e. 16 juni. Gaat al snel richting de zomervakanties, Tinia, merk ik.
1: Ja, nou, geloven. Ja, überhaupt de zomervakanties. Maar ja, mijn zomervakantie zit ook al een beetje lekker aan te komen. Maar die van jou volgens mij nog eerder, denk ik, of niet?
0: Nou, de echte zomervakantie is voor mij pas augustus. Maar ja. Ik heb wel eerst een weekje in begin juli. Dan heb ik een weekje vrij. Dan kan onze vervanger, waar we de naam nog niet van noemen, die kan dan eventjes warm draaien.
1: Ja.
0: En die gaat later nog een keer helemaal op stoom komen met jou 3 weken lang. En
1: ja,
0: dat is wel iemand.
1: Benieuwd.
0: Ja, dat is iemand die nog niet bij sterren te horen is.
1: Hmm.
0: Nee, of is geweest ook. Überhaupt. Hey, bijzonder, bijzonder, bijzonder. Maar wel een bekende.
1: Nou ja, gelukkig in ieder geval. Het gaat denk ik allemaal goed komen. Het is in ieder geval één voordeel wel. Heel de zomer lang. Ik ben ook of ik of jij te horen.
0: Ja, zeker.
1: Het is niet dat we allebei weg zijn tegelijkertijd.
0: Nee, dat is wel lekker.
1: Dus dat is lekker voor onze luisteraars in ieder geval. Dus ze gaan ons misschien missen, maar allebei zijn we in ieder geval nog wel te horen.
0: Ja.
1: En wij gaan elkaar dadelijk gewoon wel echt bijna gewoon een maand niet zien.
0: Een maand? Volgens mij 2 maanden bijna.
1: Maar bijna 2 maanden inderdaad.
0: 2 maanden, ja. Het is 8 weken. Is het,
1: ja, 2 maanden inderdaad.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Dat doet ons goed, denk ik.
1: Ik denk dat dat heel goed is voor onze werkrelatie, denk ik. Ja.
0: Nee.
1: Joh, geitje niks. Ik vind het wel heel jammer, maar...
0: Ah joh, kom maar goed.
1: Ja, dat is het kon gewoon even niet anders.
0: Nee, dit kwam zo uit.
1: Ja.
0: Ja, over vakanties gesproken, vliegtuigpassagiers die mogen straks gratis handbagage meenemen bij vluchten binnen de Europese regels. De EU die heeft afgesproken dat luchtvaartmaatschappijen geen extra kosten meer mogen rekenen voor een persoonlijk item en een kleine rolkoffer. Ook blijft het recht op een vergoeding bij flinke vertragingen bestaan. De nieuwe regels die moeten volgend jaar ingaan. Dus nog niet deze zomervakantie, maar volgend jaar dan...
1: Ik ben hier echt heel blij mee. Want wat is dit een gedoe bij het vliegveld nu tegenwoordig, joh?
0: Ja, man.
1: Oh, en de vorige keer ook, afgelopen zomer was ik daar. En dan loopt er al zo'n stewardess naast je voorbij. En die kijkt dan naar je tas. En ik had best wel een grote tas mee.
0: Ja.
1: Maar ja, wat hun niet wisten is dat die tas helemaal ingepropt kon worden. Terwijl hij zat bomvol, maar met allemaal zachte dingen. Dus zij kijkt mij aan en ze zegt... Deze mag je even in de bak doen om te kijken of dat die past. Ik zeg, ja hoor. Ik zeg, ik doe hem er zo in. En ik prop hem er zo in en hij paste er precies in.
0: Ja.
1: En zij echt zo teleurgesteld kijken van... Oh, ik dacht dat hij er niet in paste.
0: Ze dacht jou even te naaien.
1: Maar ja, echt verschrikkelijk. Maar goed, ik ben blij dat het allemaal weer...
0: Goede regels dit, ja. Op festival Best Kept Secret konden bezoekers afgelopen weekend meedoen... aan het NK Precisie Douchen. De uitdaging is simpel. Probeer precies 1 minuut te douchen zonder klok of timer. Daarmee willen de organisatoren laten zien hoe snel de tijd onder de douche voorbij gaat en hoeveel water je ongemerkt verbruikt.
1: Ik hoor hier iets in.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja.
0: Een vraagje van Tinia.
2: Wat is je vraag vandaag?
0: De vraag van vandaag, daar hoor ik. Laatste graden natuurlijk.
2: Kom nou maar op met je vraag.
0: De vraag van vandaag, kom maar op.
1: Ja, hoe lang sta jij onder de douche?
0: Nou, 20 tot 30 minuten.
1: Ja, ik ook.
0: Ik ben een lange doucher.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb gewoon allemaal spulletjes wat lang in moet trekken. Een crampje hier en een crampje daar.
0: Nou, ik hoef niet in te trekken. Dat is meer dat ik...
1: geen last van,
0: nee. Nee, daar heb ik geen last van. En ook geen haarwassen.
1: Maar jij staat dan gewoon echt gewoon lekker te chillen willen onder de douche.
0: Ach man, ik vind het lekker. Ja, maar ik douche wel dagelijks. Dat sowieso. Ik vind iedere dag douchen vind ik wel lekker. Vind ik ook wel nodig. En, maar dat komt ook... Ik sport best wel veel. En... ja, ik vind het gewoon lekker. Het is voor mij een soort ontspanning, weet je wel. Het is alsof ik naar de hammam ga.
1: Ja.
0: Dat je daar echt even onder een douche staat. En ik krijg ook altijd, ik word er altijd weer scherp van qua geest. Ga ik altijd, krijg wel frisse ideeën heb ik weer. En denk, oh ja, dat kunnen we nog even doen, dat even doen. Ja.
1: Eens. Ja.
0: Eventjes een reset momentje of zo.
1: Ik vind het douche ook eerlijk gezegd lekkerder dan het bad.
0: Ja, zeker. Ik heb ook
1: ik
0: geen bad.
1: Ik kan echt meer ontspannen uit de douche komen dan uit het bad.
0: Nou,
1: want
0: eens.
1: Uit het bad zit, dan lig ik daar op een gegeven moment in. En dan denk ik, ja, wat zit ik hier nou te liggen?
0: Ach man, dat is... Maar ik heb het bad er ook uit laten slopen.
1: Het ligt ook niet lekker.
0: Ja, eens.
1: En dan denk ik, ja, het is helemaal niet comfortabel. En als het naar de douche komt, denk ik, ach, lekker.
0: Maar de vraag voor onze lieve luisteraars is dus, hoe lang douche jij eigenlijk? Hoe lang sta jij onder de douche? Maar ik kan me nog wel herinneren dat vroeger, lang geleden, toen ik nog wel bij mijn opa en oma logeerde... in het dorp, daar mocht ik niet zo lang douchen. En dan was het, zeg maar, de kraan open. En dan even nat worden natuurlijk. Dan de kraan uit. Dan ga je helemaal instoppen. Shampoo, weet ik het allemaal. Dan had ik nog haar en dat soort dingen. En dan de kranen weer open, afspoelen en klaar.
1: Oh.
0: Ja, ja, ja, zeker. Dat mocht niet zo lang duren allemaal. Nee.
1: Jeetje.
0: Ja, dat is waar eenmaal. Maar ik heb nu dezelfde knoppen in handen, zeg maar. En de rekening ook. Dus de rekening is ook voor mezelf.
1: Ik denk dat het vooral is, ja.
0: Ja, de rekening ook. Maar de vraag aan jou is...
1: Oh, moet ik hem zeggen?
0: Ja, dit is de vraag van Tinia is het. Vraag van Tinia.
1: De vraag van vandaag is... Hoe lang sta jij onder de douche? En dat mag je laten weten in onze NPO Luister-app. Dus ga even naar de NPO Luister-app, naar het kanaal van SterrenNL. En daarin zie je een mooie chat en dan kan je het laten weten.
0: Chat, een berichtenfunctie.
1: Een berichtenfunctie.
0: Ja.

0: Loco, dit was Jeffrey Hasten in de ochtendshow. Paradeplaat deze hele week.
1: Wat is je vraag vandaag?
0: Ja, vraag van Tinia vandaag. Is ze weer?
1: Kom nou maar op met je vraag.
0: Ging over het douchen.
2: Ja,
0: en...
2: daar is ze weer. Want de vraag is vandaag, hoe lang sta jij onder de douche?
0: Ja. Ja,
2: en,
0: hoe lang?
2: En ik heb een leuke even nog van Aaron die al binnen is gekomen. Die zegt, als moeders niet scherp is, een half uur.
0: Ja.
2: En anders een kwartier.
0: Als moeders wel scherp is.
2: Als ze wel scherp
0: is. En hoe heet hij?
2: Aaron, de platenbaas.
0: Aaron, dus Aaron, als moeders scherp is, dan is...
2: Ja.
0: Eruit! Kwartiertje.
2: Ja.
0: Ja, lekker man. Nou, laat maar even weten hoe lang jij doucht. Doen we dan zo meteen even volledig op terugkomen met heel veel antwoorden die zijn binnengekomen. Maar tussentijds hebben we nog een spel.
3: Kom snel uit je bed.
0: Voor prijzen.
3: Want dit is de 06 roulette.
0: De 06 roulette.
3: Balletje rond en rond. Heb je het winnende getal? Dan ga je prijzen pakken, dat zal.
4: Dit is 06 roulette.
3: Dat zal.
4: 06 roulette.
0: Ja, tijd voor de 06 roulette doen we dagelijks rond dit tijdstip. Met kansen op leuke prijzen, onder andere de Sterren NL Big Shopper. Kan die ook mee in het vliegtuig dan? Of,
2: Ja, die kan wel mee, ja. Maar die kun je ook mooi invouwen in zo'n, in zo'n bakje. Dus dat kan, dat is super.
0: Super.
2: Toppa, toppa. De jackpot van vandaag is gevallen op 2 cijfers. Helaas. En, helaas.
0: Ja.
2: Of niet. Je zal ze maar net hebben. En dat is een 2 en een 3 vandaag, want hij is gevallen op 23.
0: 23.
4: 06 roulette.
0: 2 en een 3'tje. Mocht je een 2 en een 3 ergens in je nummer hebben, beide dan, hè. Dan mag je even appen met jackpot. Maak je kans op de prijzen. 2 en een 3. Moet je net even hebben. Maar dan ben je wel een lucky one. Want niet iedereen heeft dat. Ik namelijk niet. Dit is Yves Berendsen.

0: Marco Borsato. In huis vannacht. Het is bijna 8:30. Wij spelen een 06.
1: Roulette.
0: 06 roulette, Tinia. En wat moet je hebben?
2: Een 2 en een 3.
0: 2 en een 3?
2: Ja.
0: Nou, ik zei het al. Ik heb ze niet. Ik mag ook niet meedoen. Jij mag ook niet meedoen. Heb jij het wel?
2: Nee, ook niet. Twee,
0: ik denk dat het echt lastig is. Mocht je het wel hebben, dan zou ik er niet mee wachten. Dan zou ik gewoon even een appje sturen met het woord jackpot. Als je een 2 en een 3 hebt, maak je namelijk kans op die prijzen die we weggeven zo meteen. Kunnen we dat straks even fixen voor 9 uur in ieder geval. Jackpot.
3: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Cijfers 2 en een 3.

0: Ja, dan zeg ik Jan, daar ben je weer, man.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend wisselend bewolking en zon elkaar nog wat af. In het zuidoosten is nog wat regen mogelijk. De rest van het land blijft al droog. Er staat een matige wind uit het oosten. Temperaturen vandaag 18 tot 25 graden. En de vooruitzichten, temperaturen snel oplopen in de week. Zelfs op vrijdag 29 tot 33 graden. Zo. Dat wordt zeker zweten.
0: Lekker, man.
1: Met stevige onweer. Buien als gevolg. En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: Vliegt de zwaluw hoog in de zomerzon, dan voelt de dag warm zoals hij begon.
0: Mooi spreukje, Jan. Dankjewel. Tot morgen. Het is tijd voor het nieuws. Het is exact 8:30.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
3: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
2: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. De Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt de naam met spottekeningen over onder meer president Poetin.
0: Ja. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Hoe is het? Het is minder druk dan gebruikelijk. Dat was het gisteren eigenlijk ook al. Staan we files op de A1, onder andere Amersfoort-Amsterdam tussen Hilversum-Noord en Naarden-West. Kwartiertje door een kapotte auto. Weg is weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Te hoog voertuig. Weg is wel weer vrij gelukkig, maar er staan nog 31 minuten. En de A28, dat heb je een half uur extra van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord. Is een ongeluk geweest, de rechterrijstrook is dicht. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Maren en Rijnsweerd. 20 minuten door de ongeluk. De hoofdrijbaan is gesloten. Je kan daar over de rechter parallelrijbaan. All right.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1
4: in Nederlandstalige muziek.
0: Met Hartslag van je Heupen van Mike Versteeg.

0: Heerlijk liedje dit van 3J's en Bart Herman.
1: 06 Roulette.
0: Ja, top hoor. Man in de spiegel en daarvoor ook een heerlijke plaat. Echt een hitalarmpje. Kan daar prima bij afgaan bij het nieuwe nummer van Versteeg. Mike Versteeg. Excuus, ik haal Sven en Mike. Haal ik. Zou het familie zijn, denk je?
2: Oeh, zou goeie kunnen. Vraag.
0: Dat is een goede vraag. Ja, ergens.
2: Misschien
0: achterneven.
2: Wel een achterneven of zo. Ja, zou zomaar kunnen.
0: Cijfers vandaag in de 06 roulette.
2: Een 2 en een 3.
0: 2 en een 3. Het actiewoord is jackpot. Werd nog gevraagd door Jaap.

0: Ja, dat kwam naar aanleiding van een nieuwsbericht, Tinia.
1: Ja, want op een festival Best Caps Weekend Secret afgelopen weekend werd het NK precisie douchen gehouden. En de uitdaging dat was dus om in 1 minuut tijd te kunnen gaan douchen. Ja. En daarom de vraag, hoe lang sta jij onder de douche thuis?
0: Gemiddeld, hè?
1: Gemiddeld.
0: Niet dat je de timer erbij hebt, de stopwatch.
1: Ja, ongeveer. En er kwamen een heel hoop reacties op binnen. Waaronder Sven die zegt, ligt aan de situatie hoe snel ik bezig ben.
0: Wacht eens even. Bezig ben onder de douche?
1: Ja, nou ja, misschien moet hij de ene keer zijn haren wassen en de andere keer niet. Ja, geen idee.
0: Oh, zo.
1: Jan zegt, snelle douchen, maar wel iedere dag en altijd goed warm.
0: Goed warm,
1: Nico zegt 20 minuten minimaal. Kai van Beuken zegt, 5 minuten. C. Broeders zegt 5 à 10 minuutjes en dat is lang zat. Even kijken, Jacob zegt 10 minuten, Niel zegt 5 minuten. En Teun die zegt, ik sta ongeveer 45 minuten onder de douche. Heerlijk met
0: zo'n
1: muziek
0: 45.
1: Aan.
0: Allemachtig.
1: Oh, oh, oh. Jolf zegt, goedemorgen, 2 keer 20 minuten per dag douchen.
0: Zo, 2 keer 20.
1: Zo.
0: Is ook ruim.
1: En Kees zegt 20 tot 30 minuten.
0: Ja.
1: En Slomp zegt max 5-7 minuten, hup, haar en lichaam wassen en dan de kraan dicht.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En Barry op het einde zegt, ik douche plus minus 20 minuten en dan zo heet mogelijk.
0: Heet, knetterheet.
1: Ja. Oeh, ja, en Rick zegt, goedemorgen, binnen 10 minuten ben ik meestal wel klaar, anders hoor ik geschreeuw uit de woonkamer komen. Waarschijnlijk van moeders.
0: Waar blijf je?
1: Schiet op!
0: Ja.
1: Even kijken, Ruud zegt, goedemorgen, Marcetinia, ik douche 15 à 20 minuten, want ik kan niet snel douchen.
0: Nee.
1: Even kijken, Kie Klasson zegt, ik sta 12 minuten en 30 seconden onder de douche. Nou, dat is heel precies.
0: Ja.
1: Die houdt misschien wel zo'n zandlopertje bij. Theo Kajansen die zegt, minimaal 1/2 uur en soms langer. Dat ligt een beetje aan de muziek.
0: Aan de muziek? Oh, ja. Ja, dat kan ook.

0: ging dan...
1: koud water.
0: Dan kreeg je koud water in de douche.
1: Ja, ja, en dit was ook wel een mooi bericht, Marcel. Misschien hebben we niet allemaal heel veel geld. Water kost geld en is schaars. Ik heb het zeker niet. Weinig geld. Maar durf wel te zeggen dat ik in deze belachelijke dure tijd... ook op dit soort dingen moet letten... en geen 20, 30 minuten onder de douche ga staan. Al helemaal niet dagelijks. Ja, nee, want het gaat nu ook niet om veel geld. Maar want ik zei van, ik douche ongeveer 20, 30 minuten... Ik heb ook echt niet veel geld. Ik zeg het wel eens vaker. Mensen denken altijd, als je in Hilversum werkt bij de radio, dan verdien je veel. Nou, dat zijn uitzonderingen daar, jongens. Dat is absoluut niet waar. Maar ik vind douchen, dat is voor mij echt... Ja, dat vind ik een pleziertje. Ik bespaar er weer geld op andere dingen. Dat is echt zo. Ja, één keer per dag, gewoon 20 minuten. En als het een keer uitloopt, een keer 30. Nou ja, maar meestal 20 minuten ongeveer.
0: Ja, bij mij ook zoiets hoor. Maar ja, ik heb echt voornamelijk dat ik dat doe... omdat ik gewoon allemaal crampjes en zo heb. En scrubben, ja. Scheren.
1: Ja, ik ook scrubben. Ik krijg de scrubben helemaal de tering.
0: Heerlijk.
1: Nee, ja, ik vind het gewoon lekker om er even onder te staan, ja.
0: En Gerben zegt, ik douche gebruikelijk rond de 5 minuten... anders begin ik me te vervelen.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Ja, er zijn wel meer hoor, die dat hebben. Die hebben echt zo van, ja, maar douche is niet mijn hobby... Mijn zoon bijvoorbeeld ook, die vindt het echt verschrikkelijk. Maar die moet ik echt onder de douche sturen.
0: Oh ja.
1: Dan zeg ik, joh, doe even douchen. Nou ja. Kijk, dit wordt nu een pubertje. Die, ja, die hormoontjes die beginnen te werken. Die beginnen te zweten.
0: Die beginnen te ruiken.
1: Ja, maar het is zo. En dan moet je zeggen, joh, maar douchen.
0: Ja, en goed onder de oksels wassen.
1: Goed onder de oksels wassen. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja, mijn vriend die doucht liefst echt binnen 1 minuut. Maar tegenwoordig heeft hij een shampoo, een speciale shampoo voor zijn haar.
1: Ja.
0: En die moet 3 minuten in laten trekken. Dus... Ach. Dat vindt hij echt vreselijk. Maar hij doet het wel netjes. En ik heb nu dus op Chinese site heb ik dus zo'n zandloper gekocht voor een douche.
1: Nee.
0: Met zo'n zuignapje eraan die je aan de douchemuur kan doen.
1: Dit meen je.
0: En als je die naar beneden doet, dan gaat hij precies 3 minuten.
1: Dit
0: en dan,
1: meen jij.
0: Dan kan hij eruit. Dus hij doucht nu 5 minuten in plaats van 3.
1: Arme jongen.
0: Ja, dat is echt een tipje. Als je wil weten, als je echt maar binnen bepaalde minuten wil gaan douchen... koop zo'n zandlopertje. Dan kun je het bijhouden hoe lang je onder de douche staat.
1: Holy crap. Nou, we moeten door, jongens, want dit loopt nu helemaal uit de klauwen.
2: Daar heb je Tinus en Marcel.
1: Zandloper.

0: Frans Bauer en een ons geluk.
1: Hey Marcel en Tinia,
0: ja.
1: Zijn er nog meer mensen die dit liedje niet normaal kunnen zingen?
0: Ik heb geen idee, ik zing het nooit. Ik zing niet zo vaak mee met muziek, merk ik. Maar hoezo is dat raar dan? Doe jij dat, Tinia? Zing jij mee met het liedje van Frans Bauer?
2: Nooit.
0: Nee?
2: Nooit, ik zing nooit mee met liedjes.
0: Nou, jawel. Jij zingt als een malle mee. Ja.
2: Ik moet ook altijd heel erg opletten bij ons in de studio. En nou kan ik lekker ongegeneerd mee zingen.
0: Ja.
2: Maar ik heb dus heel vaak dat jij dus of mij stiekem zit te filmen... of in één keer mijn microfoon aanzet. Dus ja, ik ben tegenwoordig wel een beetje oplettend als ik mee zing. Op mijn hoede.
0: Op de hoede. Op de hoedenplank. En Nick, die is erbij, die zegt... morgen deze ochtend lekker bezig met snoeiwerk bij een particuliere tuin... maar er ontbreekt nog iets. Zouden jullie één kopje koffie willen draaien? Misschien gaat er dan een lampje branden.
3: 06 roulette.
0: Dat is wel goed. Dat wil ik zo meteen wel even voor je regelen. Even één kopje koffie van Veo even te kunst. Ga ik gewoon even fixen, Nick. En ik weet niet, is het iemand die genoeg knaken heeft? Want vaak krijg je daar geen koffie. Ja, nou, doe je best en wie weet zit er nog wat in het vat. Of in dit geval in de kan. We gaan eens even naar de telefoon. Wie hebben we hangen?
2: Ja, wij hebben aan de lijn hebben we Joeri uit Vaassen.
0: Joeri!
4: Goedemorgen Marcel.
0: Joeri, jongen, hoe is het?
4: Ja, goed hoor.
0: Mooi. Ben je een beetje goed te pas?
4: Ja hoor, ga dan maar met zijn gangetje.
0: Gaat zijn gangetje? Oh, ja, dan moet ik altijd vragen van, is er wat? Moeten we erover praten?
4: Oh, dat valt nog wel mee. Druk aan het werk hier in Arnhem.
0: Ja?
4: En ja, er moet veel gebeuren en weinig tijd tegenwoordig.
0: Veel moet er gebeuren in weinig tijd, dat is het.
4: Ja.
0: Ja, waar is die tijd gebleven, hè? Dat het nog eens even keer op zijn 11:30 kon?
4: Ja, precies.
0: Ja. Maar heb je flinke klussen, maar denk je dat het niet binnen de tijd kan?
4: Oh, dat gaat wel lukken, maar dan moet het wat steviger doorpoten.
0: Ja, en dan wordt het afgeraffeld?
4: Nou, dat valt nog wel reuze mee.
0: Goed zo, Joeri. En je bent kraanmachinist. En wat voor kraanwerk doe je dan?
4: Rioolwerkzaamheden, nou intussen hier. Renovatie.
0: Oké. En dan word jij ingehuurd en dan word je ingevlogen en dan doe je kranen. Noem je dat zo? Is dat het werkwoord? Kranen?
4: Ja.
0: Ja, mooi. Nou, dan succes met de klus. Wij gaan eens even jouw nummer tegen het licht houden. 2 en 3 moet je hebben en Tinus.
2: Ja, dat heeft hij.
0: Dat heeft hij. Anders had hij niet gehad natuurlijk. Joeri, gefeliciteerd.
4: Hey, dankjewel.
0: Wij sturen wat leuks op. Ik ga je niet langer ophouden, maar snel aan de klus.
4: Helemaal goed, dankjewel.
0: Mooi dag. Yo.
4: Hoi.
0: Lekker kranen. Nou, de kranen gaan hier open, want we hebben één kopje koffie hier. VOF de kunst.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
1: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
3: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
1: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dankjewel. Kijken wij nog even naar het verkeer. Rustige ochtendspits deze dinsdag. Bijzonder, bijzonder, want normaal gesproken is het echt de drukste van de week. A1 Amersfoort, nee, Amsterdam richting Amersfoort. Excuus, tussen Naar de Vesting en Knoop het Eemnes. 23 minuten door een ongeluk. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht een minuutje of 10. En de A28 twee maal. Eentje van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Ommen. 16 minuten door een ongeluk, daar is de weg gelukkig weer vrij. En de A28, daar kun je over de rechter parallelrijbaan. Er is een ongeluk geweest, Amersfoort-Utrecht tussen afrit Maren en Knoopend Rijnsweerd. 20 minuten, hoofdrijbaan is gesloten.
0: Marcel de Vries.
4: Ja, goedemorgen, dinsdag 16 juni. Ochtendshow nog een uurtje, met zometeen de historische feiten van deze 16-6. René Kars ga ik zometeen voor je draaien, eerst Wesley Bronkhorst en Amalia. De

0: super gave tijd. Ja, op Sterren NL. Het is 9:09. Goedemorgen. Gisteren plaatste Thomas Karst, zoon van René en Wendy, die plaatste een prachtige foto ter ere van dit jaar. 10 jaar, liever te dik in de kist. En ik weet niet of je het hebt gezien. Jij hebt het inmiddels wel gezien, 10 jaar.
1: Ik heb het gezien.
0: Snippie even. Ik stuurde het even door in onze app. Ik zei, dit is echt wel heel bijzonder. Want als je hem hoort spelen, want hij speelt op gitaar. En hij ziet er ook steeds meer uit als zijn vader.
1: Ja,
0: hij klinkt ontzettend als zijn vader. Ook qua intonatie. En ik zal je een klein stukje laten horen. En dan moet je vooral de rest moet je even op de socials kijken. Kijk maar even op Sterren en elk kanaal. Dan word je wel doorverwezen naar dat van Thomas Karst.
2: Ja, is het 10 jaar geleden dat de kist werd uitgebracht. Stef en pa hebben dit liedje op een avond bedacht.
0: Dit is echt bizar, is het?
2: Er waren vele drankjes en pa op zijn gitaar.
0: En nu ik het zo uitzend op de radio,
2: konden we nog maar even.
0: Echt, Thomas, als je het hoort of je hoort het later een keer terug in uitzending gemist, dan wat klinkt jouw stem op die van je vader?
1: Het is bijna eng gewoon.
0: Ja, ik krijg nu echt kippenvel. Ik had het al met het filmpje, maar nu ik het zo hoor zonder beeld, want ik speel hier af even zonder beeld, is echt bizar. Dus ik had het even op zijn socials geschreven. Ga hier alsjeblieft mee door, want hier maak je heel veel mensen blij mee. Maar ik denk ook dat je er heel veel mensen, en inclusief die oude daarboven, dat je hem heel trots maakt.
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Alrighty, historische feiten van vandaag. Deze 16 juni in 1978 gaat de film Grease in première in New York met John Travolta en Olivia Newton-John in de hoofdrollen. De film die groeit uit tot een wereldhit, de musical film. Met liedjes als You're the One That I Want, Summer Nights. Zijn ontzettend populair. Ja, de Grease mix was ook altijd goed.
1: Oh,
0: deed dat
1: ja,
0: altijd
1: fijn. Die mix inderdaad. Ja, die mix was ontzettend goed in de kroeg.
0: Ja, waanzinnig. En nog steeds wel, hè?
1: Ja, en ik vind het ook gewoon nog steeds leuk om te kijken, deze film. Ik heb hem al zo vaak gezien. Ja? En hij blijft gewoon leuk.
0: En heb je de musical gezien? Of,
1: nee, de musical heb ik nooit gezien.
0: Oké. Alleen
1: de film. Maar ja, ik vind het echt. Af en toe als ik even zin heb om iets te kijken, dan zet ik wel Grease aan. Ja.
0: Oh, leuk. En in 1997 wordt Wim Richter de nieuwe presentator van de arbeidsvitamine bij de AVRO. Het radioprogramma is dan al tientallen jaren een vaste waarde voor Werken Nederland op de radio. Hij gaat bij Radio 3, 3FM, werd het later, ging hij dat programma presenteren. En ja, een zeer triest verhaal van Wim Richter. Hij werd ziek op jonge leeftijd, overleed op zijn 37ste aan de gevolgen van die K-ziekte. En tot op de dag van vandaag is er een prijs naar hem vernoemd. En dat is de Schaal van Richter. Dat geven ze altijd weg bij 3FM. In 2007 opent koningin Beatrix officieel de Betuwe-lijn. De spoorlijn van 160 kilometer verbindt de Rotterdamse haven met Duitsland. En is speciaal bedoeld voor goederenvervoer. Goederenvervoer. Ja, mooi woord. 2007, de Betuwe-lijn. Jeetje. Ook alweer een jaartje of 19. Zo. En een bonusfeitje zie ik, Tinus.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Ik dacht, ik gooi er weer eens een keer even een bonusfeitje in.
0: Nou, leuk. Gezellig. Want in 2007, datzelfde jaar, geeft BZN op deze dag zijn allerlaatste concert. Na ruim 42 jaar komt er een einde aan een van de succesvolste bands uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. De band zonder naam. Dat zijn al die jaren, zeg maar, dat ze nooit een naam hebben vast. Ja. Dat ze altijd band zonder naam zijn.
1: Ja, je kunt op een gegeven moment, dan ben je toch wel een keer denken van, nou, nu hebben we een leuke naam gevonden.
0: Nou hebben we wel een leuke naam, ja. 42 jaar en nooit een naam gevonden. Nee, dat is natuurlijk wel een hele goede naam geworden. En volgens mij was het verhaal daarvan dat ze een eerste optreden ergens in een kroeg hadden. Dit is mij ooit verteld. Dit kan ook een fabeltje zijn. En dat de kroegeigenaar, die had geen idee hoe de band heette.
1: Oh,
0: dus die had geschreven op de poster, vanavond speelt hier de band zonder naam. Ja, dat is mij ter oren. Maar misschien is het wel een fabeltje. Ik zal het een keer aanvragen. Ik ga even een liedje draaien van BZN. Vind je het goed?
1: Ja.
0: Dat is wel leuk aansluitend. En ik ga even een bijzonder liedje doen, want die hoor je bijna nooit. En het is wel een waarheid. Life ain't easy. Het gaat allemaal niet allemaal van de zijde. Hè?

0: Marco Schuitmaker deze nacht. We hadden nog Kido van der Graaf. Waarom nou niet? Kleuren 9:45. Lekker ochtendje is het, Tini. Ik was net eventjes koffie halen thuis. Thuis is bij mij echt 3 meter nu.
1: Nou, 3 meter. 2, denk ik. Of niet?
0: Nou, wat schuurtje naar huis. 3 meter. Laat het een keer 4 zijn. Maar ja, ik zit vandaag thuis. Omdat ik gisteren bij jou op de zaak was. Nee, dus ik was even buiten en ik dacht, ach, lekker. Je ruikt dat ook. Ik denk, nou, mooie weer zit in de lucht.
1: Nou ja, ik wilde net zeggen, het zonnetje schijnt hier ook door de ramen heen. Van de Avrotros gebouw in Hilversum. Dus heerlijk.
0: Ja, het gebouw. Ja, de bunker.
1: De bunker eigenlijk.
0: De bunker, ja. Dat is echt een mediatempel, noem ik het altijd. Hè, aan de Witte Kruislaan. Dat is prachtig. Ja, ik kom er donderdag graag weer, Tinia.
1: Donderdag pas.
0: Ja, sorry.
1: Oh ja, morgen een stukje vaste thuiswerk.
0: Zolang die straat van Hormuz nog niet open is, dan...
1: Volgens mij zijn ze er wel druk mee bezig. Dus,
0: Nou, ik las nu ook weer, was nu weer een bericht ergens. Waar was dat?
1: Bij de NOS. Straat van NOS. Hormuz open. Olie-export komt niet zomaar weer op gang. Oh.
0: Precies. Straat van Hormuz open, vraagteken. Ja, olie-export, dat gaat niet zo snel, hoor. Dus mensen denken van, oh, hij is open. Varen maar. Tanken maar. Nee, dat is niet. Dat duurt altijd wel eventjes voordat de boel weer loopt. Maar het is wel goed nieuws, dat wel. He, dat in ieder geval dat ze zo'n vredesakkoord hebben.
1: Hier staat dat het waarschijnlijk nog maanden gaat duren.
0: Maanden zelfs?
1: Ja.
0: Ach, he, wat erg. Nou, dat is voor de portemonnee niet goed.
1: Nou ja, maar misschien er was wel een einde in zicht natuurlijk. Dat
0: jawel, jawel. Ja, maar als we maar niet weer met elkaar in conflict raken, dat soort dingen, ellende allemaal in de wereld.
1: Zul je dan weer zien, hè? Dan zijn net die paar maanden voorbij en dan is alles weer een beetje rustig en dan kan alles naar beneden en dan begint het.
0: Dus het
1: dan
0: wordt
1: beginnen
0: een,
1: ze weer.
0: Beginnen ze weer. Nee, hou nee, lach er maar om, maar het is verschrikkelijk. Het is heel erg.
1: Het is,
0: Nee, niet ophouden. Ophouden met ruzie maken en vrede op aarde. Zo, klaar.
1: Ja, ik heb
0: gesproken.
1: Ja.
0: Dit gaat helpen, ja. 5 voor, Nobelprijs wordt dit. 5:30 is het. Goedemorgen, het is ochtendshow namens Avrotros hier op Sterren NL Radio. Zometeen even een oud platenkoffertje. Gaan zometeen gezien kunnen worden. Mooie zin, zometeen om 9:30 in de NPO Luister kun je zien. En dan kun je ook stemmen op die 3 liedjes. En ik dacht even een lekker voorlopertje doe ik even voor de platenkoffer, Tinia.
1: Een voorloper.
0: Ja, even een oud liedje eventjes. En dit liedje, dat is wel bijzonder, want het is van Drukwerk. Het heet Lijn 10 en dit is een singeltje. Ja, ik denk dat er heel veel van gedrukt zijn. Maar ze zijn inmiddels duur aan het worden, deze singeltjes. Mocht je hem op vinyl ergens hebben liggen. Nou, ik wil niet zeggen dat je miljonair bent. Maar het is toch een paar tientjes wat dat inmiddels oplevert. Drukwerk.

0: gaan nog slapen. Nee, we zijn nog maar net... Gisteren heb ik wel even een middagdutje gedaan, Tinia.
1: Ja, dat doe jij niet vaak.
0: Nee, ik was kapot natuurlijk. Ik had 3,5 uur geslapen. En ik had een beetje dapper, heb ik ja gezegd, van ik kom maandagochtend wel, na die oranje wedstrijd. Maar dat was natuurlijk niet heel slim. Dus ik was gistermiddag was ik thuis. En dan zit je ook nog eens een keer 2 uur lang in de auto, weer van Hilversum naar Friesland. En toen dacht ik, nou, nu is het mij wel even choco. Ik ga me eventjes terugtrekken in de bunker.
1: Even afmelden.
0: Ik ga even naar de Lakenstraat. Ik duik even in de skybox. En ja, dat is het ook geworden, een paar uurtjes.
1: Ja, lekker toch.
0: Ik had de wekker niet gezet, 3 uur verder.
1: Oh ja, dat is niet handig.
0: Ach, maakt het uit. We hebben een platenkoffertje. Die is inmiddels te zien in de app NPO Luister. Ga jij voor A, B of C?
1: Ik ga vandaag voor een B'tje.
0: Oeh, leuk. Ja. Al is mijn favoriet hier A in dit verhaal. Ja.
1: Nou, ik had zin in een echte meezinger.
0: Oké, nou, NPO luisteren, kun je alvast stemmen. Zometeen hoor je ze. Er zijn wolkenvelden. Lokaal komt er nog een buitje voor. Vanuit het westen klaart het wel geleidelijk op. En vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 20 tot 25 graden. Dat is van noord naar zuid. Vanavond is er nog een tijdje zonnig. Vannacht is het droog, koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen vrij veel bewolking. En vooral in het noorden, daar komt er nog wat regen voor. In het zuiden is het wat droger. 23 tot 25 graden. In het noorden wordt het wat 20 tot 22. En donderdag, dan krijgen we meer zonneschijn en wordt het een graadje of 29. Verkeersinformatie van de ANWB met nog, even kijken, 1, 2, 3 files. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hofvliet, 19 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht voor de Meren heb je 24 minuten. Dieren op de weg daar, oei, een schaap. Oei, dat hoort niet op de weg natuurlijk. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en Rijnsweerd, 30 minuten, 8 kilometer.
2: NPO Sterren en L.
0: Yes, met de doelen is een en oranje.

Django Wagner. Waarom ben jij gegaan? 9:50. Goedemorgen. Fijn dat hij hier op sterren staat. Volle dag gezelligheid weer. Met hier in het programma de laatste minuten in ieder geval nog van de ochtendshow. De platenkoffer, de oude platenkoffer. En 10 jaar heeft leven door laten schemeren dat ze voorbij gaat. Voor spek en bonen, want wij mogen niet meedoen natuurlijk. Maar ik zou zelf voor A gaan. Dat is het topliedje wat je nooit hoort. Dat is namelijk Armand. En Armand die kennen we natuurlijk van Ben ik te min. We draaien hier nog veel vrijheid. Ze volgen, tankte. Precies. Maar dit is een mooi liedje. Want ja, hij is natuurlijk, hij was natuurlijk een protestzanger. Dat de Nederlands bekendste protestzanger wel zo'n beetje. Alhoewel, Boudewijn de Groot. Maar Armand, even terug naar de business. Keuze A vandaag in het koffertje is het liedje Wat het klootjes volgt.

0: achter dit. Wat het klootjesvolk wil weten van Arma is vandaag keuze A. Dan hebben we keuze B. Daar is je, Tinus. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Kadegedeng, hè?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Kadegedeng. Ik hoor je niet. Kadegedeng. Meezingen dit, hè? Oeh. Dat er toch in. Wat goed. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh.

0: en Maxime. En ik wil dat je liegt op Sterren.nl. Jos van Loni zegt, hey Marcello, goedemorgen. De groeten even aan a.k.a. directeur Jeroen de Reus. En oude tegelreus Michel Netten. Bedankt alvast. Trouwe luisteraars zijn dat. Oké, nou, fijn dat jullie luisteren. Hou hem hier. Dat was
1: mooi.
0: Ja, dat was mooi, hè? Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik doe even de live effecten altijd erbij. we doen zo meteen een liedje draaien uit de oude platenkoffer. Drie oude rammers. Echt een hele oude van Armand. Armand met wat het klootjesvolk wil weten. Wat het klootjesvolk wil weten hoe de zaken gaan. En dan hebben we nog een keuze B. Kregedeng. Daar kom jij, Tinia. 1, 2... Keuze C is een liedje van Pussycat. Same old song. Oké, nou, stemmen, dat doe je nog heel kort eventjes. Een minuutje of 5 kan dat in de NPO Luister-app. Tussenstandje, A en B gaan zo'n beetje gelijk op. Doe je best om nog even te stemmen. Dan hebben we zo meteen een eerlijke winnaar hier in dit verhaal. Sander Kwarten gaan we zo meteen draaien. Geen tapster uit Tijuana. Nee, hij heeft toch andere leuke liedjes gemaakt hoor. Geen twijfel. Hoor je zo meteen naar Route du Soleil. Dit is Wolter Kroes.

0: Term NL, ochtendshow, die zit er bijna op. We gaan er nog even eentje doen, Tinia. En dat is, even kijken, maak het nog even een beetje spannend.
1: Ja, met 42% van de stemmen. Met de hakjes over de sloot, maar wel gewonnen. Ja, ja, ja. Per spoor van Guus Meeuwers.
0: Min je niet. Per spoor, heeft jij gewonnen?
1: Ja.
0: En Arma 38%. Ach, jammer.
1: Echt, ja, ja, jammer. Het live van een... Ja, van de stemtool.
0: Van de stemtool. En dat is live van de zendamateur ook. Guus Meeuwers per sport. Kedegedeng.
1: Ah, dit is ook gezellig.
0: Oeh, ja. Wel even oeh dan, hè. Kom op. Oké, nou we laten het Guus wel even doen.

0: Het was Guus Meeuwis met Vagant en Per Spoor. Kedegedeng, kedegedeng. Voor de mensen die wat jonger zijn, dan denken van wat is dat Vagant dan? Vagant was de band, zeg maar, die bij Guus hoorde. En Per Spoor, kedegedeng, was een joekel van een hit, midden jaren 90. Ja, we ronden hem af voor vanochtend 10 jaar. Morgen doen we het gewoon deurtjes over, vind je niet?
1: Ja, dat vind ik een goed idee.
0: Goed idee, uurtje of 6 afspreken.
1: Uurtje of 6, dat is goed.
0: Alright. Zetten we de wekker gewoon weer. Waarom ook niet? Ik wens

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat nog 9 kilometer file door een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. De vertraging is ongeveer 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Er liep een schaap langs de A12 Den Haag richting Utrecht. De weg is weer vrij. Tussen Reewijk en Harmelen 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Utrecht is de hoofdrijbaan dicht bij knooppunt Rijnsweerd. 8 kilometer file tussen Soesterberg en Rijnsweerd. En omrijden kan via Hilversum via de A1 en de A27.
1: Emily Sleven.
4: Een hele goede morgen. Het is 10:00 geweest. Bedankt voor een heerlijke ochtendshow. Wij gaan op volle toeren. Dat gaan we doen sowieso met de vlam in de pijp. Henk Wijngaard.

Met de vlam in de pijp. Je hoorde Henk Wijngaard hier op NPO Sterrenl Radio. Zeker doen op deze dinsdag 16 juni. Ik zie die zomervakantie steeds dichterbij komen. Het echt maakt me echt zo gelukkig. Ja, niet dat ik het niet leuk vind hier, want ik vind het hartstikke leuk. Maar soms ben je gewoon even toe aan, ja, vakantie. Het kan toch? Ja. Zometeen de muziek van Samantha Steenwijk en Frank van Etten. Maar nu eerst...

17 miljoen mensen. Je hoort het hier op NPO Sterrenl Radio. Nou, inmiddels zijn het meer dan 18 miljoen mensen. Tenminste, wat we kunnen tellen. Jawel. Zometeen Emma Heesters en Rolf Sanchez. Maar eerst Dave Dekker. Die gaat lekker hoor met zijn Vespa hier op NPO Sterrenl Radio.

En ik haal alles uit het leven. Wat wil jij horen deze morgen? Laat het weten door een berichtje te sturen via de NPO Luister-app. En wie weet hoor je deze zometeen voorbij komen. Ik slaap in de kroeg. Nee, ik niet. Maxime Vroger en Billy Dans wel. Maar eerst Raymond Hermans. Hier is In de Boeken.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg nog 10 minuten oponthoud.

lunchen, hè? De kantine. Er worden altijd verse soepjes gemaakt. Soms dan zijn het weer lekkere pitabroodjes met kip. Laatst was er eentje, die was zo lekker. Met kip en met van die hele hete saus. En van die swarma-kruiden eroverheen. Nou, echt helemaal lekker. Ga ik vanmiddag ook eens eventjes halen bij de supermarkt. Zometeen hoor je de muziek van Stef Bos en ook Mike Versteeg. Maar eerst Gerard Joling.

0: Mike Versteeg en hartslag van je heupen. Getipt voor de SterrenL Top 25, de lijst der lijsten. Nou, we gaan dat vrijdag allemaal meemaken. Hier zijn Suzanne Freek.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien.

We zijn ontzettend benieuwd. Ze won ooit natuurlijk de strijd om het muziekfeest. Zometeen Rutger Kots. Maar nu eerst Tino Martin. Hoe romantisch. Een liedje voor zijn allerliefste.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je 10 minuten vertraging door de grenscontroles.

Sander Kwart en de Tapster uit Tijuana. Wel om lachen, want ik weet nog heel goed dat ik dat het nummer binnenkwam en dat ik zei, ja jongens, ik ga niet aan die naam beginnen hoor, die Tijuana, want dat komt er bij mij gewoon niet uit. Jawel, gewoon proberen. Nou, sinds dat hij uit de Serenel Top 25 is, kan ik hem uitspreken. Ja, en niet te vergeten de man die binnenkort ook een concert gaat geven in de 013 in Tilburg. Jawel! Zometeen hoor je de muziek van Thomas Berg en ook Arne Jansen. Maar eerst Jan Keizer en Annie Schilder en

0: Hugo Tros.
1: De omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en de afrit De Bilt 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht.

EO Luister. Wat wil je graag horen? Of heb je nog suggesties voor een dubbele dosis? Straks in het laatste uur, laat het allemaal weten. En een lekker ouderwets mailtje. Ik hou er altijd van. Ik hou ervan. Dat kan ook via corné@sterren.nl.

0: eerste grote hit voor deze jongeman. Fleming, Amsterdam. Ik spreek je zo meteen in uur nummer 2 met onder andere een foute discoplaat.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Het was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Ik heb zo'n beetje de halve toppers in de show zitten vandaag. Zojuist nog René Vroger. En dit was Jan Smit met Tranquilo, Tranquilo. En Marcel de Vries met zijn goede vrienden Oranje. Hoorde je bij Sterren NL in de Kort en Klein Show. Marco Borsato, dat rijmt op show. Dit is De Waarheid.

aan wat je van me denkt en hoe je voor me leeft.

grootste Nederlandstalige hits van deze dag. Dinsdag 16 juni 2026. Jari Hellegers heeft een nieuwe plaat uit, De Vlam in de Pijp. Sterker nog, het is De Vlam in de Pan. Ja, een vergissing die je snel gemaakt, hè? Henk Wijngaard, Vlam in de Pijp. Jari Hellegers, Vlam in de Pan. En je hoort hem nu in de korte

voormalige top 1000. Alles wordt beter. En de huidige single van Jari Helligers, De Vlam in de Pan, niet te verwarren met De Vlam in de Pijp. Canyon is hier. Zij zingen over mooi Volendam.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na anderhalve week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Het gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is nog niet zoveel aan de hand op de weg. Er staan files op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen 10 minuten oponthoud. Daar liggen voorwerpen op de weg. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Anderbos 10 minuten oponthoud. De A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 10 minuten vertraging na een aanrijding. En op de A67 Duitse grens richting Eindhoven. Tussen Velden en Venlo Noordwest 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.

top 3 om 3 met zijn nieuwe single De Enige. En ook gaat het hartstikke goed met Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten vinden we vandaag op nummer 2 in de top 3 om 3. En de nummer 1, ach je weet het al, ik kondig hem gewoon niet meer aan. Hij komt eraan, zometeen de grootste hit van

ook in onze top 3 om 3. Justin de Wild en Cheerio. Daarvoor nog Rutger van Barneveld op nummer 2. Met zwoele zomernachten. Nou, die gaat eraan komen. Het wordt bloedje heet. En nog

Volgende week vrijdag komt een nieuwe single uit. Yves Berendsen, daar heb ik het over. En dit was een hit voor je. Een hele grote hit uit de Nederlandstalige Top 1000. Terug in de tijd bij Sterren NL in de Kort en Klein Show. Binnenkort komen ze langs bij Emily's Leven. Dan heb ik het over Danny Vroger en Mickey van Wijk. Danny kennen we uiteraard heel erg goed. Mickey heeft een tijdje geleden meegedaan aan de strijd om het muziekfeest bij Emily's Leven. En nu hebben ze een plaat samengemaakt. Danny Vroger.

Frans Bauer en heb je even voor mij bij Sterren NL. En binnenkort dus de gast bij Sterren in de show van Emily Sleven, Danny Vroger en Mickey van Wijk. Nieuwe single heet Knipperlicht in de Korte en Klein Show. Hey,

te makkelijk verliefd bij Sterren NL. Teach-in zat daarvoor met Upside Down. Het was natuurlijk heel moeilijk, 75, dat Songfestival winnen met Dingen Doen. En dan nog een liedje vinden wat beter is, wat groter is, wat groter wordt. Is uiteindelijk niet gelukt. Ze hebben wel heel veel goede liedjes gemaakt, waaronder deze Upside Down. Maar nooit meer dat succes overtroffen van Dingen Doen.

0: André Hazes en Hey Ouwe. Hij komt eraan, lieve mensen, zometeen vanaf 4 uur. Jan Paparazzi.
1: Hey, ouwe.
0: Dat zeg ik. Een hele fijne dag en graag tot morgen 1 uur. De

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staan nu 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. 20 minuten oponthoud. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Van knooppunt Kleinpolderplein een 30 minuten oponthoud. 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Zwolle voor Apeldoorn 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en knooppunt Valburg 20 minuten oponthoud. Daar is iemand onwel geworden. 1 rijstrook is dicht.

van Willem Bart, Laat Je Gaan. Hoor je niet zoveel? Hark ik er even bij op dinsdagmiddag. En dan denk ik, ja, Willem, dat was een hele mooie plaat van jou. Laat Je Gaan. Ik laat mezelf gaan, ik laat het allemaal lopen tussen nu en 7 uur in de Jan Paparazzi Show. Heb je plaat in gedachten? Laat het even weten. Ben je erbij gekomen vandaag? Heb je ons vandaag voor de allereerste keer ontdekt? Of wil je gewoon een plaat aanvragen? Alles is meer dan welkom hier in

Serieus. En een hit uit de top 25, Fiesta Escalada. Half vijf, bijna half vijf op dinsdagmiddag. Ik ga een plaat draaien waar ik helemaal weg van ben. Al een aantal jaren. En die plaat wordt opnieuw uitgebracht. En ik heb hem gisteren gedraaid. En ik ga hem de hele week draaien in de show van Janneman. Deze nieuwe single, deze fantastische plaat van deze zangeres. Want dit moet een hit worden. Dit is...

0: gebracht, deze plaat van Romana. Ik droom van jou. Vind ik een hele goede plaat. Echt een lekkere zomerbeuker. Die hoort bij Sterrenel Radio. Die past in de Jan Paparazzi Show als een warme winterjas op een ijskoude dag in januari. Brrr. Nou, die komen er niet aan voorlopig, hoor. Het wordt 31 graden komende vrijdag, zag ik. En het weekend ook nog boven de 30, 32 op zaterdag. Man, man, man, man. Dat wordt weer een bakkenbraden keer de smeren. Lekker. Even lekker in de tuin liggen. Even lekker een radiootje aan. Drankje erbij. En genieten van het zonnetje. Eindelijk een beetje zomer. Na die anderhalve week die we gehad hebben. Want het was even afzien, laat ik het zo zeggen. Met die 15, 16 graden afgelopen weekend. Even kijken. Nathalie Friesen, een hele goede middag. Janneman, zeg jij. Graag Django Wagner. Waarom heb jij gegaan? Ben jij gegaan? René van Gol is er ook bij vandaag. Of ik iets wil draaien van Sven Versteeg. Maakt niet uit welke. En er was ook nog iemand die had een plaat aangevraagd van Wolly Wolly Wolly. Even kijken wie dat ook alweer was. Die heb ik hier. Dat was Marjolein Dolle. Die wilde graag een plaat horen van Wolly. En die komt er zo aan na deze van André Hazes.
1: De wereld is zo anders. Nu jij hier bent verdwenen. De straat is nu zo somber

deze week in de Heerlijke 25. Jungle met de koperen longen, gezakt van 6. Jungle Wagner op verzoek. En waarom ben jij gegaan? Kwart voor 5 geweest op dinsdagmiddag in de show van Janneman. Betekent tijd voor Tol Hansen. En ik heb er eentje gevonden, een hele leuke plaat van Tol Hansen. Met dank aan Hans Schrijnder uit Spijkenisse. Die kwam met deze suggestie van Tol Hansen. En het is een hele leuke plaat. En die heet Nou, Nou, Nou, Waar Zit Mijn Mouw?

0: Hoi, ik ben André Hazes en onderweg naar huis kan je maar naar één ding luisteren. En dat is de warme, zwoele stem van Jan Paparazzi op Sterren NL.
1: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog jong, ik was nog...

0: Marco Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. Actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag er staat ongeveer 400 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het wat drukker door werkzaamheden op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten is de vertraging 30 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Eindhoven richting Os voor Uden een kwartier. Op de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 20 minuten oponthoud.
1: Jan Paparazzi.

plaat van Samuel Welte, anno 2026. Het WK in Amerika, het kan je niet ontgaan zijn uiteraard. En over een paar dagen is het zover, de volgende wedstrijd van Nederland. En voorafgaand daaraan staan we zaterdagmiddag vanaf een uur of drie in de Arena in Amsterdam.

deze week hier bij Ster NL. En daarvan hadden we George Baker van lang geleden en Little Green Bag. En je weet het dus, zaterdag vanaf 3:00 het muziekfeest op de radio met Jan Smit en de toppers tussen 3 en 7. En daarna gaan we dan met de mensen zelf op voetbal kijken. Thuis, jullie allemaal thuis uiteraard. En de mensen in de arena gaan ook daar op het scherm kijken naar die wedstrijd. En daarna gaat het concert van de toppers losbarsten. Wordt prachtig. Komende zaterdagmiddag dus vanaf 3:00 live vanuit de Amsterdam Arena. De radioshow van Jan Smit. Het muziekfeest

Budapest op Sterren NL Radio en in de nacht. En daarvoor hadden we Vier het leven van Rutger van Barneveld van een jaar of 3 geleden. En dit vind ik een hele mooie plaat van Guus Meeuwis. Het is Guus van een jaar of 20 geleden al, met een hit van hem die ik met alle soorten van genoegen draai. Kippenvel, dit is Johan.

Inmiddels uit die lijst te wenen uiteraard, want het is dringen als het gaat over de populariteit van de Nederlandstalige muziek. Al die artiesten die populair zijn en in de top 45 terechtkomen, dus zij zijn eruit. Matje en de Misje, Matje en Misje, Miss Montreal en Mart Hoogkamer. Maar de plaat blijft heel mooi, Houden van Haten. 17:15 op Sterren NL, en dat betekent een plaat van Benny Nijman. Carmen Wiggers, jij komt met deze suggestie een half uurtje geleden in de app van NPO Luister, als dagelijkse plaat van Benny Nijman. Dit is de Ode aan Maastricht.

0: Justin de Wild en Cheerio, de nummer 1 uit de top 25. Oh, even een serieus moment. Allemaal even, attentie, allemaal even in de houding staan.
1: Ik dacht dat je zei...
0: Wat dacht je, jongen? Het is voorbij.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam korter. Er staat nog 300 kilometer bij elkaar. De meeste files staan in de Randstad. De files die opvallen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Watergraafsmeer en Muiden, een kwartier vertraging na een aanrijding. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. A73 Nijmegen richting Venlo, tussen Nijmegen-Dukenburg en Boksmeer, een half uur oponthoud. Daar is het wegdek beschadigd, één rijstrook is dicht. A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elden en Westervoort, een kwartier oponthoud, zat een auto met pech.
1: Jan Paparazzi,
4: 6 uur.

0: Signal van niemand minder dan Mikey Mike Versteeg. De hartslag van je heupen, goed gedaan. Leuke dag dit, goede plaat. En daarmee worden twee plaatjes na 6:30 naar de Panja in España van vorig jaar van Arie Hellegers. Gaan we even 6:30, 7:30 vandaag met een plaatje van een man waar ik altijd een ontzettende fan van ben geweest. En nog steeds eigenlijk. De Utrechtse cabaretier en zanger en liedjeschrijver en geweldig grappige vent. Herman Berkien, daar ga ik een plaat van draaien. Herman Berkien, die is denk ik bij de meeste luisteraars van Sterren en Radio wel bekend. Was in de jaren 80 echt een bekende Nederlander. Had toen zijn cabaretshows en zo, was regelmatig op tv. En hij deed ook dingen met Tineke Schouten, zoals wel bekend denk ik. Maar maakte ook een aantal hele leuke solo-plaatjes. En een van de plaatjes die ik nu ga draaien is een plaatje van hem uit 1983. Had ik maar een slaggitaar. En hij zingt dat uiteraard weer op zijn bekende manier. De bekende Herman Berkien manier. Als iemand met een spraakgebrek, om het zo maar te zeggen. En het is de B-kant van de single van de plaat uit 1983. De B-kant van de plaat die heette Met mijn schoffel en mijn schuiver. Is ook een hele leuke plaat. Ga ik ook eens een keer draaien binnenkort. Maar vandaag dus de B-kant. Had ik maar een slaggitaar. En het mooie aan deze plaat is dat deze plaat, die was de opvolger van de hit die Herman toen had in 1983. Waar is toch mijn caravan? Ik kan hem nergens vinden. Hij moet hier op de camping staan naast die van Van der Linden. Nou, die plaat is heel bekend, denk ik wel. Maar deze plaat ging destijds roemloos eronder. En daarom past die perfect in de dagelijkse radiorubriek. 6:30, 7:30 uit mijn eigen collectie. Geweldige vent, Herman Berkien. Ik heb een aantal keren mogen ontmoeten. Er staat een standbeeld van hem in Utrecht. Overigens, het is echt een legendarische Utrechter geweest. Hij is overleden op 22 juni 2005. Dat is over de volgende week, zeg maar dan. Komende maandag is dat 21 jaar geleden. En hij werd geboren op 15 juni 1942. En dat was dus gisteren. Vandaag is het de 16e. Dus toen dacht ik ineens, laat ik even iets draaien van deze man. Deze geweldige, grappige cabaretier uit de jaren 80. En jaren geleden, toen ik 40 werd, op mijn verjaardag thuis, privé zeg maar, had ik hem geboekt voor een optreden. En daar is nog heel lang over nagesproken. Heel lang over nagepraat. Herman Berkien. En iedereen vond het fantastisch en iedereen lag in een deuk. Ja, Herman Berkien. Ik zit gewoon met een glimlach en een grijns op mijn kaken van oor tot oor als ik denk aan de grappen die deze man gemaakt heeft. Een van zijn leuke liedjes, ja, maar dan komt hij uit mijn eigen collectie. Vanwege de historische waarde had ik maar een slaggitaar. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: Als

eigenlijk nooit een rekening hè, bij SterrenL Radio. We doen alles gratis. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 168 uur per week. Nederlandstalige muziek. Met Amar en de laatste en daarvoor Rob de Nijs. De begin jaren 80 van het album De Regen Voorbij. Klassiek album van Rob de Nijs. Dat was Hou Me Vast Voor Ik Val. Dames en heren, ik val niet.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
2: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
4: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Het lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
2: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
3: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
2: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

van de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

Dus leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat de boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
3: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
2: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
2: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

deze week is Loco van Jeffrey Hazen. Stay.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. Terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon. Tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.